0: TV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. In Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen, wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
3: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een tiental gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
3: De ochtend van RTV 4.

0: Heb je even voor mij? Ja, la, la, la, la, la, la.
1: Dit zal 5 augustus vast beter klinken, hoop ik. Music Star en de Kidsdag van de Omme Bissing volg je woensdag 5 augustus de hele dag live bij RTV4. Bij ons proef je de sfeer en mis je niks van de Bissing, die al 470 jaar georganiseerd wordt. De Omme Bissing volg je natuurlijk bij RTV4.

0: TP4. Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalfsoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het weekend van RTV 4.
4: Met Gert-Jan Hoek.

0: Het waren The Motions, hè? Haagse band, hè? Die in 1965 een hele mooie had met Wasted Words. Dat was oprecht een hele goede morgen. Het is al even weer naar 8. Dat betekent dat het zo'n vroege morgen weer begint hier op RTV. Hadden we, of RTV 4. Oh, ja, zulke dingen mag je niet zeggen. Nee, dat is toch altijd wel even wennen natuurlijk, hè? Maar goed, ik heb ook nog een heel andere naam genoemd. Dat staat ook nog. Maar geeft niet. Welkom, dat wou ik zeggen. Ja, waar gaat het weer vandaag om? Om heerlijke muziek, mensen. Ja, heerlijke muziek, want je zegt van nou lekker rustig de dag te beginnen. Nou, ik hoop dat we dat kunnen afspreken. En ik hoop dat je al lekker een beetje wakker bent aan de andere kant van de radio. Mocht het zo zijn dat je nog in je bed ligt, dan zeg ik van probeer het langzamerhand uit te komen. Dan ga ik voor jullie in ieder geval sowieso heerlijke muziek draaien. Maar ja, er zijn ook altijd vroege vogels, hè. Die altijd al heel vroeg op pad zijn om leuke dingen te doen en te ondernemen. En waarschijnlijk staat daar dan ook de radio aan, zeg maar. De transistorradio of via TuneIn dat je mee zit te luisteren. Ja, het kan allemaal tegenwoordig. Of via de FM op de 105.9 of zo. Of 107.2 in de ether, ja. Hey, ik ga voor jullie even een hele mooie draaien van Bobby Vinton. Hij is wel heel erg bekend, hoor. In ieder geval zijn grootste succes was altijd Blue Velvet, hè. Nou, in Nederland deed hij het ook heel goed, zelfs met Sealed With A Kiss. En Hurt deed het ook heel goed zelfs. Maar deze was ook leuk. Sealed With A Kiss, groot hit geweest in de jaren 70. Hier is Bobby Vinton.
1: Welkom bij Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman. Een uur lang om heerlijk bij wakker te worden.

0: was Bruce Springsteen, hè, waar je naar luisterde. Streets of Philadelphia. Je zult de tong overbreken, mensen. En Jim Diamond kwam daarvoor met I Should Have No Better. Groot hit geweest in 1984, hè. Ja. Maar deze Bruce Springsteen, oftewel ook de Boss genoemd, hè. Wat een prachtzanger, hè. En wat prachtige muziek heeft deze man gemaakt, toch? Je luistert naar RTV 4. De radiostation voor het nieuwe geluid van voor de Vechtdal, zeg maar. En verder buiten mensen, echt hoor. Je weet het, op de zaterdagmorgen tussen 8 en 9. Goedemorgen met Gert-Jan Oeman. Ja, bijna non-stop zou je zeggen, maar heerlijke muziek die ingestuurd kan worden. En dat kun je allemaal opsturen naar gertjanhoekman@gmail.com. gertjanhoekman@gmail.com. En dan draai ik dat heel graag op een zaterdag tussen 8 en 9 voor jou hier weg. Op RTV 4, mensen. Ja hoor. Goed, zullen we eens even kijken wat de muziek nog brengt. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Met deze hit heeft ooit de Tremolos een hele grote hit behaald. Die zelfs heel lang op nummer 1 heeft gestaan in de Engelse hitparades. Maar hier in Nederland heeft hij het ook goed gedaan, hoor. The Tremolos met Silence is Golden. Een grote hit geweest in 1967. Lekker meegenieten.
1: Het weekend begint hier. Met Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman.

je op de rand van het bed zit en je moet er nog uitkomen. Gewoon lekker doorlallen. En dan ben je er zo uit hoor. Michael Dublé was het en Everything uit 2007. En daarvoor hadden we trouwens ook een hele mooie van Chicago, hè. You're the Inspiration. Ja, en ik heb vernomen dat weer een hoop mensen hier op vakantie zijn in deze regio. Ik zeg welkom. Leuk en ook zeker leuk dat je luistert. Want ja, anders kon je dit natuurlijk niet horen natuurlijk. Hè. Nee, in ieder geval maakt er leuk heel veel plezier van. Hier in de Hardenberg en omgeving. En natuurlijk in het hele mooie vechtbal gebeuren natuurlijk. Hè. Want we hebben heel veel leuke dingen om naartoe te gaan hoor. Ik zou zeggen, er gewoon blijven. Dit is Berdien Stenberg voor jou op de radio.

0: Senna. Ja. En we hadden die hele mooie instrumentaal van Berdin Stenberg nog, hè. Rondo Russo. En dat kwam allemaal uit 1983 alweer. De tijd gaat lekker door, mensen. We hebben een klein kwartiertje te gaan. En dan is het alweer voorbij wat betreft een goedemorgen met ondergetekende. Ik kan me voorstellen dat je aan de andere kant zit te trappelen van... Nee, ik zou ook best eens een keer van die leuke plaatjes in willen sturen. Mag best de jaren 60, jaren 70, jaren 80, 90 wezen. Of misschien wat nieuwer. Lekker rustige muziek. In ieder geval om rustig de dag te kunnen beginnen. En eventueel rustig je bed uit te kunnen komen. Ja, want dat is wel even belangrijk natuurlijk, hè. Niet iedereen springt maar zomaar uit je bed. Nee, nee. Eerst de radio aan en dan eens even een leuk plaatje voor is. Nou, laten we het nu maar eens even proberen om eruit te komen. Ik kan me het voorstellen. Hey, we gaan eens even luisteren naar een mooie Haagse legende. Ja, een levende legende eigenlijk misschien nog wel. Ja, ik weet het niet hoor, ik zeg maar wat hoor. Want ik weet niet of de heren van de Q65 allemaal nog leven. Dan moet ik Henk Stoetel weer vragen, want die weet heel, heel veel of de mensen nog leven of dat ze nog dood zijn. Want je krijgt altijd aan het begin van zijn programma, Music Memories heb ik het dan over, die straks om 10 uur of om 9 uur begint, dan krijg je altijd de woorden van wie is er nou weer overleden aan popmuzikanten en dergelijke. Nou goed, in ieder geval... Laten we het daar maar niet verder over hebben. We gaan eens luisteren naar Q65 met die hele mooie 1966. En dat heette Anne.
1: Dit is Goedemorgen met Gert-Jan.

0: was Bonnie Sinclair, hè, in 1983 met deze grote hit. Met sla je arm om me heen. Oh, lekker. Oh, oh, oh. En we hadden ook een hele mooie van Ray Parker Jr. A Woman Needs Love.
1: Ja.
0: Just Like You Do. En in 1981 kwam die. En we hadden Q65. Met Anne natuurlijk, hè. Tijd dringt, mensen. We moeten nog een plaatje draaien. Dus ik zou zeggen, even goed luisteren. Want onderweg komt weer een hele mooie tegen. Johnny Logan met What's Another Year.

Hij was de koning van het Eurovisie Songfestival. Johnny Logan met die hele mooie What's Another Year. Maar hij wist in 1980 en 1987 en 1992 het festival ook te winnen. Ja, hij was daar erg, erg, erg goed in hoor. Ja. Het is weer gebeurd, jongens en meisjes. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ja, zo gaat het nou eenmaal natuurlijk. Je hebt maar tijd van 8 tot 9 en dan moet je weer wegwezen. Want dan komt er een andere meneer hier weer zitten natuurlijk. En dat is Henk Stoeter zo meteen met Music Memories. Veel plezier daarmee. En natuurlijk komen de overige programma's die naar aan bod komen vandaag. Hè. Ik ga eruit met René en Renato en Save Your Love. En 1983, wat een grote hit. Hey, bedankt nogmaals voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Hè. Dag! 4. RTV 4. RTV 4.

0: 4.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten, maar dus volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het weekend van RTV 4.
5: Music Memories. RTV 4.
6: Music Memories, the best music from the past.

Money. Afkomstig van het album Dark Side of the Moon. En dan heb ik het natuurlijk over Pink Floyd. En 7/4 maat. Knap lastig altijd. Want de drummer moet ik opnieuw weer aftikken. En dat hoor je niet zo heel vaak. Een 7/4 maat in een nummer. Maar natuurlijk waarbij Pink Floyd. Goed. Het was 1973 toen het album uitkwam. Ik zeg welkom bij dit programma Music Memories. Het programma met muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En dan iedere zaterdagmorgen natuurlijk via de kanalen van RTW 4. Van zaterdagmorgens 9 uur tot 12 uur. En soms dan wil ik mij nog eens bijna vergissen, maar je moet er even aan wennen. Jongen. 3 uur lang neem ik u mee terug naar de jaren van weleer. Naar de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En dat doe ik allemaal door middel van de muziek. En ik hoop daarbij dat er ook herinneringen bij u naar boven komen. Als u denkt van vrek, oh ja, dat was toen en toen. Zat ik toen nog in het leger, of ik had een verkering, of ik ging net naar school, of ik had mijn eerste bromfiets, of ik had net mijn eerste autorijbewijs, noem maar op. Vul het maar in. En ja, u kunt ook aan meewerken aan dit programma. Als u denkt van, ik ken ook iets leuks uit die periode en dat wil ik graag nog eens een keer weer horen op de radio, dan kan dat natuurlijk. U mailt dat maar gewoon even naar musicmemories@omroepnoos.nl. Dan komt dat allemaal vanzelf bij mij terecht. Mijn naam is Henk Stoeten en ik zeg dan dankjewel. En ik zeg er ook altijd bij, als u mailt, doe het dan alsjeblieft ook even voor de vrijdag. Voor meer informatie kijk je gewoon even op onze website. Daar is alles te vinden. En Music Memories heeft ook nog een Facebookpagina. Zet ik soms ook nog wel eens wat op. Je kunt je volgen. Goed, er zijn ook een aantal verzoekjes binnengekomen. En ik ben begonnen met het nummer van Pink Floyd Money. Want er zit een heel mooi saxofoon solo in. Straks meer daarover over die saxofoon solo's. Want ik heb een hele lijst met nummers gekregen. Met alleen maar saxofoon solo's erin. Dus ja. Daarom dacht ik ook van, ik ga maar eens even beginnen met een nummer van Pink Floyd. Met een meubel van die saxofoon erin. Goed, ik ben er helemaal klaar voor. Ik hoop jullie ook. En we gaan gewoon beginnen. En daarvoor gaan we naar 1971. Een popgroep uit Arnhem met onder andere Herman Brood. Ik heb het over Moon. En het nummer heet Heal the Freedom.

0: Het album heette ABBA. Ik heb het natuurlijk over de groep ABBA. 1975 kwam dat album uit. En het nummer heette dan Hey Hey Helen. En daarvoor draaide ik muziek vanuit de Arnhem en omgeving van de groep Moon. En dat heette dan Hilt of Freedom. Met onder andere Herman Brood erbij. Goed, ik heb verzoekjes klaarstaan. En dat allemaal met saxofoonsolo's. En die verzoekjes zijn afkomstig van Corina van der Ley. Ze staan klaar. 2 stuks. En luister maar eens even mee.
1: Plaat op verzoek.

0: Ja, het was natuurlijk saxofoon. En nog eens saxofoon. En nog eens saxofoon. Het was alleen maar saxofoon bij je hoorde. Gary Rafferty. Met het nummer Baker Street. Dat was een pleit in 1978. En daarvoor Dave Stewart en Candy Dulfer met Lily Was Here. Dat was een pleit in 1989. En beide nummers zaten dus gevuld met een saxofoon solo. En beide nummers waren op verzoek van Corina van der Leij uit Sittard. Mooi hè, al die verzoekjes. Ik heb hier nog wat liggen en dat is van afkomstig van een lijstje van vorige week. En dat is wel het lijstje van Ali Datema. En daarvan heb ik dus nu ook twee nummers klaarstaan. Als eerste gaan we naar 1983 met Billy Joel. Uptown Girl is het nummer wat zij graag wil horen. En daarachteraan gaan we gewoon 10 jaar verder terug in de tijd. En dan komen we bij Danny Cardo. Nederlandstalig. Met het nummer Jij bent veel te mooi. Nou, dat past wel op deze zaterdagmorgen. Mocht er bij u al iets te binnen schieten en u denkt van ja, dat wil ik graag volgende week zaterdag horen. Mail dat dan gewoon even. Kan allemaal, hè. En kunnen we dan volgende week zaterdag gewoon meedraaien. Goed, beide nummers staan dus klaar. Op verzoek van Ali Datema. En oh ja, nog de groetjes voor de Ribbenstraat in Littenstad hier.
1: Plaat op verzoek.

0: Het was muziek.
1: Hele goeie morgen.
0: Van eigen bodem. En Danny Cado.
1: Een hele goeie morgen.
0: Met het nummer Jij bent veel te mooi. En ik denk van joh, dan zullen ze daar in de Ribesstraat daar zo in Lutten. Waar we weer volop allemaal uit zijn dak gaan. Want ja, ik heb wel. Hier staan er dan nog de groetjes voor de Ribesstraat in Lutten. En ik heb wel eens mensen gesproken die wonen daar in die straat. En die zeggen van ja, Ali die vraagt altijd de muziek altijd aan. Dat is onze buurman, ja. Dus met andere woorden, ze luisteren allemaal daar wel mee. En misschien hebben ze dit dan ook alweer gehoord. Goed, en daarvoor draaide Billy Joel met het nummer Uptown Girl. En dat was ook natuurlijk op verzoek van Ali Datema. Heel verschillende muziek. Verschillende muzieksoorten komen voorbij in dit programma. En dan krijg je dus, als je dus allemaal verschillende verzoekjes krijgt. Hè? De een houdt van rood, de ander houdt van zwart. Die houdt van blond en die houdt van... Ja, wat weet ik wel. Noem maar op. En dan krijg je dat. Als ik het allemaal zelf allemaal bij elkaar moest zoeken, dan krijg je ook éénzelfde kleur muziek eigenlijk, zeg maar. Dat begint gauw te vervelen. En daarom zeg ik wel even, u kunt dan meewerken aan dit programma. Gewoon mailen, maar die volgende week zaterdag wel horen. Goed, ik heb weer een verzoek klaar staan. Even zien hoor. Oh ja. Albert van den Berg. Ook hij heeft gemaild. Hij heeft 3 keer vrolijke muziek ingestuurd, zegt hij. Ja, dat kan natuurlijk. Er zijn heel veel vrolijke muziekjes gemaakt. En heel veel mensen die hebben heel veel vrolijke muziek zijn gehoor gebracht.
1: Hele goeie morgen.
0: En dan probeer ik het ook nog op een hele vrolijke manier natuurlijk te brengen.
1: Een hele goeie morgen.
0: En 3 keer in scheefrecht zeggen we dan nog. En ja goed, The Seekers met I'll Never Find Another You. Dat is het eerste nummer van die 3 vrolijke nummers die hier dus op verzoek klaarstaan op het lijstje dus van Albert van den Berg. Goed, het is een nummer uit 1965 en ik denk dat veel mensen dat nog wel kennen. Dus we worden er allemaal vrolijk van, hoop ik. Ik zeg Albert, draai die knop even de juiste kant op. Geniet ervan.
2: Plaat op verzoek.

In de jaren 70 kwam er wat meer voor en dan hoor je dus allemaal van die medleys, zoals van bijvoorbeeld van de Beatles of van ABBA. En dit was dan van de Beach Boys. Dit heette dan Gidea Park. En ze deden het toen verrekte goed. Nu heb je dus ook weer zo'n groep die dus ook de muziek van de Beach Boys te horen brengt. Die hebben het allemaal maar mee kunnen maken en kunnen zien en kunnen horen allemaal op tv. En die jongens die treden ook overal op in Nederland. En dan kun je naartoe en dan zeg je van verrek, dat klinkt ook allemaal hartstikke goed. Veel mensen die er naartoe gaan en zeggen van, oh, wat is dat weer mooi om dat allemaal weer terug te horen. Nou, dan komen ook zeker weten veel herinneringen weer naar boven. Nou, mooi man, geniet er gewoon van. Goed, en daarvoor draaide ik dus I'll Never Find Another You van de Seekers. En dat was op verzoek van Albert van den Berg. Een van de drie vrolijke nummers die hij heeft tegengekomen.

veel mensen die zijn naar dit programma luisteren, die kennen natuurlijk ook de beginjaren nog wel van de Toppop. Het is toen ooit begonnen toen in 1970. Advissen. Soms werd de presentatie wel eens overgenomen door Krijn Toringa. En dan werden ook allemaal die clips allemaal opgenomen.

Natuurlijk viel er wat tussenweg. Hè. Ze knipten hier en daar. Om dan zoveel mogelijk nummers in dat uurtje te kunnen laten zien. En er was er ook eentje bij die kwam optreden daar zo. En die heeft daar heel wat schade aangericht. En daar waren ze toen helemaal niet zo heel blij mee. Dat die beste man was gekomen. Nee, maar ja goed. Nooit verwacht dat zo iemand zo gek zou kunnen doen. Hij ging op het podium staan en ze startten dat nummer in. En hij bewoog zich en hij ging raar doen op dat podium. En alle planten die gingen zo'n beetje naar de mallemoeren, zeg maar. Dan hoor ik mensen alweer denken, die van verrek, wie was dat dan toch ook alweer? Zijn hele bovenlichaam was helemaal bloot. Hij heeft zich een beetje opgesminkt. Toen het nummer afgelopen was, hadden ze dus bij Top Pop in de studio heel veel schade. Ik heb het dan over Iggy Pop. Hij kwam in 1977 toen daarop met het nummer Lust for Life. Nou, dat hebben ze geweten. Hij staat klaar.

Ja, hij ging weg en toen bleek dus dat alles een beetje naar de klote was. En dan werd er weer gezegd, Iggy Pop, bedankt hè. Goed. 1977 was dat toen hij dus kwam met het nummer hè. Lust for Life. En dat hebben ze geweten toen bij de Top op in de studio. Man. Goed, het eerste uur zit er weer bijna op mensen. Ik ga er even uit met een nummer van de Three Degrees. Je weet wel, die mooie drie dames. Ze kwamen in 1975 toen met het nummer Take Good Care of Yourself. Dus ik zeg maar gewoon, luister goed naar je tekst. En dan straks tot aan de andere kant van het nieuws. Dan ben ik er gewoon weer. En beginnen we gewoon met het tweede uur. Ik zeg, blijf luisteren en tot straks.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezenveen.
5: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
6: RTV 4 Nieuws.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. De Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zege van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken. En lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het weekend van RTV 4.
8: Music Memories. RTV 4.
9: Music Memories. The best music from the past.

Goed, welkom bij het tweede uur van dit programma Music Memories. En het tweede uur ben ik begonnen met Supertramp, The Logical Song uit 1979. En er zit weer natuurlijk een heel stuk saxofoon in. Dus met andere woorden, ja, het was een verzoek. Een verzoek van Corina van der Leij, want zij heeft zijn songs ingediend met allemaal saxofoon solo. En er stond deze dus ook bij. Ik denk, daar begin ik maar eens even mee. Goed, welkom dus bij het tweede uur van dit programma. En ook in het tweede uur alleen maar muziek van de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En dan krijgen we wel eens berichten van, joh, vinden we jammer dat je nu wat minder zendtijd hebt. Maar het is echt niet minder. Op de zaterdag blijft het gewoon 3 uur lang Music Memories. Zoals het voorheen nog was. Alleen toen was het van 10 tot 1 en nu is het van 9 tot 12. Dus het blijft gewoon 3 uur. Wat wel minder is geworden, dat is natuurlijk de herhaling. Die is er niet. Maar wil je het in herhaling beluisteren, dan kan dat natuurlijk via de website. Kijk dan even bij Radio Gemist op onze website. En dan kun je alles op je eigen tijd, op je eigen gemak weer terugluisteren. En verder, ja, zeg alleen maar van als dat bij u is te binnen schiet en u denkt van joh, dat wil ik graag eens een keer weer horen. Of dat is wel misschien wel leuk, past leuk in het programma. Mail dat dan gewoon even. Dan doe ik mijn best. Ga ik dat nummer even zoeken in die grote kassen. En als ik het gevonden heb, ga ik dat voor u draaien. Goed, de laatste tijd krijgen we weer van die berichten van de benzine wordt allemaal weer te duur. Ach, dus we moeten regen hebben. Want de boten kunnen niet meer ver. Nee, schepen kunnen niet meer van hier naar, van A naar B. Dus het waterpeil moet omhoog. Status Quo zingt er ook over. Rain, 1976.

0: Rain van Status Quo. En er zijn wel veel nodig. En niet alleen wij. Want daar waar het overal zo gruwelijk heet is en waar alles in de brand zit, daar moet ook water vallen. Goed, het plaatje 1976 van Status Quo. Hoorde jullie dus net even voorbij komen. Ja, vorige week kreeg ik ook nog een bericht van dat blijkt dus dat mensen dus het programma Music Memories niet weer kunnen vinden. Ze zeggen van, joh, ben je nog helemaal veranderd? Ben je naar een ander station gegaan of zo? En ik denk van, ja, hoe kan dat dan? Want het is allemaal op dezelfde tijd nog. Het is allemaal hetzelfde gebleven. Zoveel verschil zit daar niet in. Alleen het station heeft een andere naam gekregen. En verder zit ik nog gewoon op dezelfde tijden. Dus even goed luisteren. Misschien herken je dan mijn stem nog wel weer. Ik weet het anders ook niet hoe ik dat moet doen. Geen idee. Goed, maar we gaan even richting de Ribessastraat daar zo in Lutten. Dus even kijken of ze daar nog weer een feestje kunnen bouwen. Want ik heb natuurlijk weer een verzoek laten staan afkomstig van het lijstje van Ali Datema. De man daar in Lutten. Een vaste luisteraar die ook heel veel verzoekjes aanvraagt. En daar in de Ribessastraat weten ze dat. Is dan maar door mij door twee adressen al doorgegeven. Goed, ik heb er eentje klaarstaan. Afkomstig van je lijst. En dat is een plaatje uit 1983. Het duo Henk en Henk, ze konden toen nog wel door één deur. Er zaten nog een hele band om zich heen. En ze noemden zich toen Het Goede Doel. Ze maakten toen in de jaren 80 toch echt wel hele goede muziek. En ook die teksten waren verdomd goed. Het nummer waar dus Ali gaan dan graag wil horen is het nummer Eenvoud. Het is een nummer wat je niet alle dagen meer op de radio voorbij hoort komen. Maar wel kunt verwachten in dit programma Music Memories. Het staat klaar. En daar in de Ribessastraat zeg gewoon, draai die knop maar voluit.
1: Plaat op verzoek.

0: Het was het favoriete nummer van George Harrison. Hè? Natuurlijk, het was de Beatles. Met het nummer While My Guitar Gently Weeps. Een plaat uit 1968. En ze hebben het later nog heel vaak nog gespeeld. Hè? Paul McCartney speelde het nog wel eens. Er zijn andere muzikanten bij die dat spelen. George Harrison heeft het heel vaak gespeeld natuurlijk. Goed en daarvoor op verzoek van Ali Datema, het nummer van Het Goede Doel. Eenvoud heette dat nummer. En zoals ik al zei, in de jaren 80 waren ze gigantisch populair en waren ze goed bezig. Dit was ook een plaatje in 1983. En vooral die teksten, die vond ik altijd goed. Je moet er maar op komen, zeg ik. Ja. En zoals ik net al zei, er zijn mensen bij die een beetje verwarring vinden dat met de naamsverandering en al die dingen meer. Ik kreeg dus vorige week dus ook een bericht van Lonnie Sickman. Van, hey Henk, ben je gestopt of zo? Want het was altijd Omroep Noos en ik ben naar een ander gegaan. Dus ik heb haar netjes weer teruggeschreven van nee, dat het allemaal samen is gevoegd en dat het dan nu RTV 4 heet. Het is nu een streekomroep geworden. Maar ik zit nog gewoon op de zaterdagmorgen. Maar dan niet meer van 10 tot 1, maar van 9 tot 12, Lonnie. Dus ik hoop dat het nou allemaal goed doorkomt. En dat hij daar niets meer hoeft te missen. En net zoals Gerard Katz ook schreef, ik vind het jammer dat zei dat je wat minder zendtijd hebt. Inderdaad, dat is niet zo hoor. Nee hoor. Het blijft op de zaterdagmorgen gewoon 3 uur. 3 uur lang Music Memories. Alleen er is geen herhaling meer. Goed, genoeg daarover. Ik ga weer terug naar het lijstje van Albert van den Berg. 3 keer vrolijke muziek aangevraagd, schrijft hij. En de eerste die hebben we in het eerste uur gedraaid. En de tweede. Haha. Dat is muziek van Nederlandse bodem. Ze kwamen uit de omgeving van Oosterhout. Ik heb het over Tambourine. Ze hadden in 1989 toen het nummer High Under the Moon. Dat is het nummer waar als Albert van den Berg graag wil horen. Albert, het staat klaar. Geniet ervan, kerel.
1: Plaat op verzoek.

0: Ja, als je gaat overslaan, dan hup ik je mee weg. Love Me Baby, een van de bekende nummers van Big Mouth en Little Leafy. Weet je wel, Willem Duin was dat toen, hè? Ooit begon het toen met Mout en McNeil en later was het dan Big Mouth en Little Eve. Ja, Willem Duin heeft niet meer onder ons en Little Eve nog wel. Ingrid Cup heet ze net echt, hè. En volgens mij woont ze in het omgeving van Goren, die kant op. Ik heb het tenminste ooit begrepen van een collega van mij, want die moet de tante tegen zeggen. En ja, die Ingrid Cup die heeft er later nog eens een keer weer nummers gemaakt. Ik heb er niet zo heel veel van gehoord. Ik heb ook verder geen idee van hoe of wat. Ik weet wel dat dit 1975 was, wat ik net even laat horen. Love Me Baby. Goed, en daarvoor Tambourine met het nummer High Under The Moon. Dat was een plaat in 1989 en dat was op verzoek van Albert van den Berg. Dan heb ik nu weer iets heel moois klaarstaan. Dat wil niet zeggen dat die anderen niet mooi waren. Ho, ho. Nee, maar hier staat er wel bij van één van de beste, zo niet de beste. Van de groep Toto. Muziekkenners zullen wel denken van, oh, dan weet ik volgens mij wel wat het is. Ja. Een nummer die te weinig gedraaid wordt, staat hier. En niet genoeg gewaardeerd wordt. Daar staat er ook bij. En daar schrijft Benny Hossink. Nou Benny, ik weet zeker dat er heel veel met jou eens zijn. Want we hebben het namelijk over het nummer Home of the Brave van Toto. En ook collega, vriend en collega Johan Brinkman die zegt het altijd. Hè? Home of the Brave zijn een beetje het beste nummer wat Toto gemaakt heeft. Ja, nou, hij kan dat ook wel weten, want het is ook een oude rot in het vak, zeg maar. Het zal. De een vindt dat leuk en de ander vindt dat leuk. En de een vindt dat het beste nummer. Nou, dan vindt dat het beste nummer. Goed. Ik laat het in het midden. Het staat in ieder geval klaar. Het is een plaatje uit 1988. Het staat op het album The Seventh One. En ik zeg, geniet ervan.
1: Plaat op verzoek.

0: Je hoort ze te weinig, hè? Ja, dat soort muziek. Home of the Brave Toto, 1988. En dat was op verzoek van Benny Hossink. En zoals hij al schrijft, te weinig gedraaid wordt. En niet genoeg gewaardeerd wordt. Nou ja, goed, dat is misschien ook zo. Ja. Goed, ik heb nog één verzoek klaarstaan. Ik kan nog net even draaien voor ik eruit moet voor het nieuws en de reclame. Oh nee, toch niet. Ik heb nog tijd zat, joh. Even kijk maar even op de klok. Nou, dan draai ik er twee achter elkaar. Allebei afkomstig van je lijst van... Welke pakken we? Ik heb die boel een beetje in hariwari nu, hè? Nou, de album van Corina. Twee nummers achter elkaar met de boel saxofoon erin. De eerste is van Tina Turner. En dat heet dan The Best. Kennen we wel. En daarachteraan komt You're a Friend of Mine. Clarence Clemens en Jackson Browne. Dat was 1986. Twee nummers dus, volop in de saxofoon. Ik zeg, geniet ervan.
1: Plaat op verzoek.

You're a Friend of Mine en daarvoor The Best. En beide nummers volop in de saxofoon. En er waren dan ook weer twee nummers, zoals hierbij staat, verzoeknummers, maar songs met een saxofoon solo. Dat schrijft Corina van der Leij. Hij zit dat. Ja, goed, het tweede uur van dit programma zit er ook weer bijna op, mensen. En intussen kan ik u wel vast vertellen, want als u denkt van, joh, ik ken ook iets leuks. Laat het dan gewoon even weten. Mail het dan gewoon even. Het is allemaal te vinden op onze website. Je mag ook rechtstreeks mailen natuurlijk. Dat is naar musicmemories@omroepnoos.nl. En dan komt het allemaal bij mij terecht. Is allemaal goed. Dan kunnen we daar gewoon volgende week zaterdag weer meedoen. Ja, dan wordt het gewoon weer meegenomen. Dan zeggen we weer, leuk programma. Goed, het tweede uur ga ik uit met een stevig nummer. Van een dame die dus volgens mij vorige week nog in Duitsland ergens optrad. Susi Quattro. Ja, ze konden waarvan. In 1973 toen drumde ze zelf ook even mee met de drummer. Want toen bracht ze het nummer 48 Grass. Een nummer waar zij zelf dus graag even mee ging drummen. Ik zeg, blijf luisteren, ook aan de andere kant van het nieuws. Want dan komen we gewoon straks weer na het nieuws bij u terug met het derde uur van dit programma. Dus ik zeg, tot straks. De klap.

0: Indiën, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Het weekend van RTV 4.
4: Music Memories.
5: Music Memories, the best music from the past.

was hem alweer, hè? Het openingsnummer van het derde uur van dit programma Music Memories. Electric Light Orchestra. Met het nummer Hold On Tight. Wow, het was de jaren 80 op zijn best, zeg maar. Ging erin als koek. Heerlijke muziek. Goed, het derde uur. Dat betekent ook de laatste uren van deze zaterdag. Van het programma Music Memories. En mocht u onderweg zijn, ik denk van, joh, verrek, straks kan ik dat signaal niet meer meenemen. Kijk dan even op uw mobiel of wat u erbij u hebt. In ieder geval via internet naar TuneIn. En zoek ons daarop. Dan zijn we altijd en overal te bereiken. Zelfs tot in Japan toe. Andere kant van de wereld. Daar kunnen ze nog mee luisteren. Met andere woorden, wij zijn niet te missen. Nee. Goed, ook in dit laatste uur, derde uur, staan nog een zestal verzoekjes klaar. Dus dat is 3 keer 2. En zo ga ik ze straks wel draaien. 3 keer 2 verzoekjes. En voor ik dat doe, ga ik echt nog een nummers draaien uit mijn eigen toverhoed. En daar begin ik mee met eentje van Chris Andrews. Hij was toen heel populair toen in de jaren 60. En in 1966 kwam hij met het nummer Stop That Girl. En wist u wel dat Chris Andrews trouwens de meeste nummers toen schreef voor Cindy Shaw?

zijn het eens. Steeds meer luisteraars kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars hebben hem gevonden en laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1. Voor de regio. Music Memory.

0: Afkomstig van de 40 Licks was er natuurlijk I Can't Get No Satisfaction. De Rolling Stones, het was 1965. Er was nog muziek in de kleuren zwart en wit. Waren toen nog geen kleurentelevisie, nee. Als je dan die opname ook nog ziet, ik heb hem dus. En dan is het allemaal mooi in zwart-wit. En er waren nog jonge broekies. Goed, en daarvoor draaide Chris Andrews met het nummer Stop That Girl. Het is een nummer wat je dus eigenlijk ook nergens meer voorbij hoort komen. Maar je natuurlijk maar kunt verwachten in dit programma Music Memories. Het was ook een plaatje uit 1966, ook alweer lang geleden. En Chris Andrews, ja, die kennen we natuurlijk wel. I'm a yesterday man en al die dingen weer. Goed. Niet gaan zingen, dat komt niet goed. Vroeger veel gedaan, nou niet. Oké, ik heb twee verzoekjes klaarstaan. En daarvoor ga ik terug naar het lijstje van vorige week, nog van Ali Datema. En ik hoop dat er meer mensen daar in de Ribesstraat in Lutten, daar allemaal de radio aan op staan. Dan krijgen ze dit allemaal weer mee natuurlijk. Maar ik moet twee nummers draaien vanaf die lijst. En ze zijn allebei van de jaren 70, 1972 om precies te zijn. Het eerste is van Steely Dan. De nummer heet dan Do It Again. Ik draai dan even de single uitvoering. En het tweede is van Alice Cooper. En het nummer heet Elected. Veel mensen zeggen van, oh, dat is een goed jongen. Nou, Ali, het staat klaar.
1: Plaat op verzoek.

Alice Cooper, ja, wie kent hem niet? De man die van die rare dingen deed allemaal op het podium, hè? Met guillotines en seks voor allemaal meer. Hij had het hele hoofd helemaal beschilderd. Je zou er bang voor worden. Elected, zo heet het nummer, 1972. En daarvoor Steely Dan natuurlijk met het nummer Do It Again. Het was een single-uitvoering. Je hebt ook nog een LP-uitvoering, dan is hij wat langer. En het was allebei nummers zeg maar, van hetzelfde jaar. En allebei nummers ook afkomstig van hetzelfde lijstje. En de lijstje was weer afkomstig weer van Ali Datema uit Lutten. Op verzoek dus, twee nummers. Goed, ik heb weer twee verzoeknummers klaarstaan. En ze zijn niet allebei van één persoon, nee. De eerste is afkomstig van het lijstje van Albert van den Berg. Zoals hij al schreef, drie keer een vrolijk nummer. Nou, de derde nummer is The Talking Heads. Met het nummer Slippery People, plaatje in 1985. En direct erachteraan draai ik daar eentje verzoek van Gerard Katz. En dit is van John Mayall. En de Bluesbreakers met het nummer Snowy Wood. Een plaatje in 1967. We gaan ze draaien.

afkomstig van het album Crusade. Was dit John Mayall en de Blues Breakers. Het nummer heette de Snowy Wood. Blijkt in 1967 en dat was een verzoek van Gerard Katz. En daarvoor draaide de Talking Heads met het nummer Slippery People. En dat was een plaat in 1985 en dat was tevens ook op verzoek van Albert van den Berg. Heel andere soort muziek. En dat maakt het zo mooi van dit programma. We gaan dan naar links, we gaan dan naar rechts en noem maar op. Daarom zeg ik ook, u kunt eraan meewerken aan dit programma. Dan wordt het heel variërend. Tenminste, daar ga ik vanuit. Nou, oké, ik heb er nog twee nummers klaarstaan. Voordat ik naar de laatste twee verzoekjes ga. En ik kwam op het idee om deze te draaien. Omdat we van de week, en we zijn mijn vrouw en ik, bericht kregen dat onze hond jongen krijgt.

U hoorde de stem van Johnny Kaagman. Strak in de broek. Heel strak broekje had ze. En ze bewoog heel mooi op dat podium. Earth and Fire, natuurlijk met het nummer Dream. En Earth and Fire kennen we van veel meer mooie nummers. Geweldig. Natuurlijk met de gebroeders Koets. Heel herkenbaar. We zagen precies exact hetzelfde eruit. We waren tweelingbroers. Het was 1981. Muziek van eigen bodem. En dat was ook het nummer daarvoor. Want dat was een Ferrari. Zij kwamen in 1976 met het nummer Monza. Lang geleden dat ik dat nummer heb gedraaid. Maar zoals hij. Ik schoot me ineens er binnen. Ik denk, die moet ik even draaien. Goed, dan heb ik nog twee verzoeknummers hier klaar staan. Ze zijn allebei afkomstig van het lijstje. Vanuit Sittard. Van Corina van der Ley. Het eerste wat klaar staat is 1978 van Billy Joel. Just the way you are. En dan achteraan 1982 Alan Oates met het nummer Man Eater. En er zijn weer twee nummers met een saxofoon solo erin.

nummers achter elkaar. Twee nummers op verzoek. En twee nummers met saxofoon solo erin. En ze waren dus op verzoek van Corina van der Ley. En dan hebben we het over Man Eater van Hell Oates. En Just the Way You Are van Billy Joel. Goed, en er zitten bijna op mensen. Ik moet er zo uit. Voor het nieuws en de reclame. Ik kan nog net even twee nummers draaien. Die ga ik ook even doen. Eentje van Brian Ferry, The Price of Love. En daarachter dan Tennessee Zee met de Wall Street Shuffle. En dan zit het voor mij er weer op. En dan zeg ik gewoon bedankt voor het luisteren. En tot de volgende week. Dan ben ik er weer. Zelfde tijd.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Met angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Hey,
3: dankjewel.
1: Het weekend van RTV 4.
4: Met Douwe Smits.
3: Ja, 2 uur lang Pride muziek. Dat hoor je de aankomende 2 uur. Dat allemaal op RTV 4. Een hele goede middag.

lekker hoor. Kylie Minogue en Can't Get Out of My Head hoor je op RTV4. Een hele goede middag en welkom bij RTV4. Vandaag staat de uitzending volledig in het teken van Pride, want het is officieel vandaag de Pride in Amsterdam. Een dag waarop we aandacht besteden aan diversiteit, aan de vrijheid om jezelf te kunnen zijn. En Pride is voor veel mensen natuurlijk een feestelijke dag. Ook een moment om stil te staan bij de betekenis en de zichtbaarheid. Want iedereen verdient het natuurlijk om zonder angst of afwijzing of discriminatie gewoon zichzelf te kunnen zijn. Ook wij van HP4 vinden dat heel belangrijk. De komende uren hoor je dus muziek, artiesten van de LHBTIQ+ gemeenschap. De nummers die passen bij het thema van vandaag. En het verleden over Pride en wat het voor mensen betekent. Je kan ook meekijken via Twitch. Dat is heel makkelijk. rtv4.nl/twitch. Dan kan je ook zien dat ik helemaal in Pride kleding gekleed ben. Ik heb voor de mensen die niet mee kunnen kijken, een gouden ketting om. Een bril op van hartjes. Een hartenbrilletje. En ik heb een regenboog pet op. Nou ja, dat is allemaal voor de Pride. Dus mocht je nog gaan naar Amsterdam, ik kan het even laten weten ook. rtv4.nl/app. Die app staat gewoon wagenwijd voor je open. En ik vind het wel leuk als je even laat weten als je naar de Pride gaat. Vind ik ook wel gezellig. We gaan zo ook even bellen met een collega die ook wel wat met de Pride heeft. Maar dat zometeen dus. En ik zei het al, 2 uur lang lekkere LHBTIQ+ muziek. Wat is jouw favoriet? Laat me weten. Dit is Miley Cyrus. We were good.

0: Train On Me hoorde je op Vechten FM. Oh nee, RTV4 moeten we tegenwoordig zeggen. Dat is ook weer, ja, we hebben allemaal nieuwe namen en ik ben een tijd niet geweest, dus vergeef het me. Je luistert naar RTV4, we hebben vandaag een speciale uitzending. Omdat het Pride is vandaag in Amsterdam en de Kennel Parade is vandaag. En als ik Kennel Parade denk, ja, Kelvin, eigenlijk hadden wij hierbij moeten zijn, hè?
1: Ja, eigenlijk zou het wel grappig zijn. Ja, gewoon een beetje plezier maken en lol. Goedemiddag trouwens.
0: Ja, hallo Kelvin Punten. Ja, sorry.
1: Hallo, jazeker. Ja, het zou wel grappig zijn. Gewoon dat je er gewoon op in Amsterdam rondloopt. En dat je dan op een gegeven moment echt denkt van, wie zijn het allemaal? Hoe kleden ze zich? Dat je dan echt denkt, nee, is dat echt waar? Nou ja, dat een beetje.
0: Ja, dat precies. En je hebt natuurlijk al gekeken via Twitch. Want ja, ik had jou al geappt van wat mijn idee was voor vandaag.
1: Ja, dat klopt. Ik kijk zeker via Twitch. Ja, absoluut, zeker weten.
0: Nou, wat vind je van mijn outfit?
1: Ik vind het een mooie outfit. Ik moet zeggen, je lijkt eigenlijk wel een beetje op een soort discobal. Met zo'n pet en zo'n ketting. Maar het staat je in ieder geval goed. Mag je vaker doen.
0: Nou, fijn. Nou, laten we er volgend jaar afspreken dat we samen deze uitzending doen.
1: Ja, dat vind ik een goed idee. Dat gaan we doen.
0: Heel goed idee.
1: Ik zet het in mijn agenda.
0: Nou ja, doe dat. Heb je nog een verzoekje voor vandaag, voor vanmiddag? Een LHBTIQ plus plaatje.
1: Dat is wel een goede vraag eigenlijk. Ja, sowieso misschien de Weather Girls met It's Raining Men. En anders iets van Gerard Joling. Dag.
0: Nou, oké. Okay, ja, ik zet het op mijn lijstje. Ga kijken wat ik voor je kan doen. maar ga jij nog Amsterdam?
1: Nee, dat niet. Nee. Het is veel te druk nu op dit moment.
0: Nou,
1: dus
0: volgend jaar blijf lekker tweeën. Thuis.
1: Precies. Uitzending en naar de Pride. Van locatieuitzending daar, dat komt wel goed.
0: Kun je het voorstellen aan Rick?
1: Ja, zeker weten. Dus Rick, als je luistert, gewoon doen, budget vrijmaken, hoppa.
0: Ja, tuurlijk. Hup, wij moeten wel wat kunnen doen, hè?
1: Ja, ik wou net zeggen, dat is één ding wat zeker is.
0: Nou, ik zou zeggen, veel plezier vandaag met wat je gaat doen en vier de vrijheid, hè? En de liefde vooral, hè?
1: Ja, dat gaan we zeker doen. De liefde, dat gaan wij zeker vieren.
0: Dat komt wel goed.
1: Jazeker.
0: Oké. Okay.

Ah, lekker hoor. Love Freak hoor je op RTV4. En die zijn een paar weken geleden, weet ik. Moesten ze optreden bij Paleis Soestdijk. Hebben ze toen live gezien. Ik heb beelden gezien van Love Freak. Die waren echt amazing. Het is RTV4 waar je naar luistert. Het is de Pride Edition. Het is vandaag Canal Parade in Amsterdam. En daarom hebben wij bij RTV4 de Pride Special. En je kan natuurlijk ook je Pride outfit even naar ons toesturen. rtv4.nl/app. Dan kan je gewoon een fotootje naar, naar de studio toesturen. Vinden we leuk. We kunnen ook even appen naar de studio natuurlijk. Zo heeft Mark het ook gedaan. Hallo RTV4 en wat een heerlijke Pride uitzending. Ik luister vanuit de auto en de muziek staat lekker hard. Groetjes. Linda laat weten, superleuk dat jullie aandacht besteden aan de Pride. Het is belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. Nou goed, en dat is het ook, hè. Het is niet alleen feesten, het is ook een soort protest wat je toch afgeeft. En wij geven een soort protest af met alleen maar Pride muziek. Geef jouw verzoekje ook door, rtv4.nl/app. Dit is I Want You Back op RTV4.

Sarah Joling en Maak Me Gek. Hier op RTV 4 in de Pride Edition. En als je Pride zegt, dan kan dit nummer niet ontbreken. You Make Me Feel. Op deze zaterdagmiddag, 1 augustus alweer. Geniet van die vrijheid en wie je kan zijn.

You Make Me Feel hoor je op RTV 4. Ja, dit is precies de Pride-uitzending op RTV 4. Zometeen hoor je Rap Mix, ook ABBA is voor je onderweg. Eerst hoor je Dead or Alive en You Spin Me Around. Hier op deze zaterdagmiddag. Een hele goede middag.

ABBA is altijd goed, hè? Altijd goed. ABBA, een gimme, gimme, gimme, hoor je op RTV 4. En het is de Pride-uitzending waar je naar luistert op RTV 4. Het is vandaag de Kennel Parade in Amsterdam. 80 boten doen het totaal mee. Het is om 12 uur begonnen. En ze gaan vanaf de Oosterdok via de Herengracht, de Amstel en de Prinsengracht weer naar het Westerdok. Het duurt dus tot 6 uur vanmiddag. En ze zijn dus al begonnen met de Pride, de Kennel Parade. Dus alle boten die varen ondertussen door de Amsterdamse grachten. En je kan het dus ook volgen op tv. Maar als je leuk naar RTV 4 luistert, kun je ook meekijken. RTV4.nl/Twitch. Daar staat gewoon de webcam aan. En dan kan je mij zien in leveren lijven met een rode bril op van hartjes. Een gouden ketting om. En een regenboogpetje op. Een soort kapiteinshoed. En dat moet je een keer gezien hebben, denk ik. Maar de Pride is niet zomaar iets natuurlijk, hè. De Pride is voor de vrijheid. En ook jezelf kunnen zijn. Het is een symbool. De regenboogvlag natuurlijk, waar ik het heen wil. De regenboogvlag is natuurlijk een symbool van de Pride. Al sinds de jaren 70 wordt die al gebruikt. De verschillende kleuren staan voor de diversiteit. En laten zien dat iedereen er mag zijn. En we gaan... Dat is ook waar het om gaat vandaag. Je acceptatie wereldwijd gewoon. Meer zichtbaarheid. Nou ja, dat is waar we het ook voor doen. Het is ook niet alleen een feest. Het is ook een soort protest om te laten zien aan de wereld. Waar het nog niet geaccepteerd is. Dat het ook gewoon oké is. Het is oké om jezelf te zijn. En zeker vandaag. Ga je nog naar Amsterdam? Laat het even weten. rtv4.nl/app. Dan kan je even een appje sturen of een foto van je outfit. Ik ben benieuwd. Dit is Taylor Dane. Op de zaterdagmiddag.

my lover. Ah, zometeen een nieuw uur op RTV4. Meer muziek, meer pride en misschien ook wel jouw berichtje. Appen kan, rtv4.nl/app. En ik vind het ook heel leuk als je een foto stuurt als je naar de pride gaat. Hoe ziet je outfit eruit? Ik ben benieuwd. Dit is Chaka Khan.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op BOVO-opleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: RTV 4 Nieuws.
5: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden.
6: Dankjewel.
5: Dit was het NOS Journaal.
6: Ja, dankjewel.
4: Het weekend van RTV 4.
7: Met Douwe Smits.
6: En nog een uurtje lekkere Pride muziek. Je kan ook je verzoekje doorgeven. rtv4.nl/app. Ik ben benieuwd. Dit is Diana Ross.

Hoe vaak je deze al niet hoort, hè? Vandaag. Jenna Ross en I'm Coming Out. Ondertussen is de parade alvast begonnen in Amsterdam. De Canal Parade is vandaag. En het woord zegt het al, Canal Parade. Het gaat over de LHBTIQ+ gemeenschap. Vandaag een uitzending wat volledig in teken staat van de Pride. Een dag waarop je aandacht kan besteden, waar we aandacht aan besteden aan diversiteit, aan acceptatie, de vrijheid om jezelf te kunnen zijn. En dat vinden we ook belangrijk bij RTV4. En als we het over vrijheid hebben, hebben we het ook over de Pride. En het is natuurlijk niet in alle landen vanzelfsprekend dat dit zo is. Het is heel mooi in Amsterdam bij het Rijksmuseum heb je een heel grote... Allemaal vlaggen. En daar staan alle vlaggen die het nog niet accepteren. Met een zwarte rouwvlag zag ik erbij. En dat zijn er nogal wat. Als je dan bedenkt wat nog allemaal te doen staat in deze wereld. Dat is veel. Wham! Ook eentje die echt verbonden is met de Pride. Het is natuurlijk George Michael. Die natuurlijk de persoonlijke worsteling had. Maar toch wel als een goede LHBTIQ-icoon eruit gekomen is.

0: Last Friday Night. Nou, ik weet niet wat er gebeurde zo Last Friday Night. Misschien zijn er hele spannende dingen gebeurd. Yeah.
1: Wie weet.
0: Als ik aan spannende dingen denk, moet ik aan de afgelopen Kermis FM denken. Daar was ik met dit jaar weer in Tilburg. En toen moest ik een vrachtwagentje wegbrengen samen met een collega, Johan. En toen was het om 10:15, was het dit nummer, keihard aan. Toen we staan dansen. En we werden heel gek aangekeken. We snappen er nog steeds helemaal niks van. Die spanning.

Sabrina en Boys, Boys, Boys hoor je hier op RTV4. Ja, precies. En op deze zaterdag 1 augustus, 5:30 al bijna, is het deze Pride-uitzending waar je naar luistert op RTV4. Het is voor de LHBTIQ+ gemeenschap. En we krijgen ook appjes binnen. Dat is heel leuk. Leuke appjes, want Sophie schrijft bijvoorbeeld: de Pride betekent voor mij dat iedereen zichzelf mag zijn. Fijn dat jullie aandacht aan besteden. Rob die luistert lekker mee met thuis met een kopje koffie en geniet van de uitzending. De sfeer zit er goed in, zegt hij. En ook Emma is heel blij dat ze er nog een paar lekkere Pride hits kunnen draaien. En ze luistert gezellig mee. Ook Kevin luistert lekker mee. Ook hier staat RTV4 aan. Ga vooral zo door met deze speciale uitzending. Nou, dat doen we met alle liefde voor jou, Kevin. Ja, het is ook voor jou, hè, deze uitzending. Ik bedoel, het is voor iedereen. Ook voor Ina. En hot. Want dat is ook nog wel buiten, heet. Genoeg drinken als je naar de Pride gaat. Stuur even een appje naar de studio.

0: Hatsta voor je op Vecht FM. Of RTV4. God, nou, weer gehaktballen. Ja, onderling hebben we een afspraak. Als we de oude naam nog noemen, moeten we gehaktballen trakteren. Heeft u verder niks aan? Intern wel. We zijn naar RTV4, de Pride Edition. Het is het weekend van RTV4, maar dan iets omgedoopt in de Pride. Het is natuurlijk niet zomaar iets, de Pride. Het is, we vieren de vrijheid, de diversiteit en acceptatie van de LHBTI. We hebben de LHBTIQIA plus een gemeenschap. Het is protest, maar ook gelijk, voor gelijke rechten. Het is natuurlijk ook begonnen ooit in 1969, juni 1969. Met de Stonewall rellen in New York. Na de gewelddadigste politieinval. De queergemeenschap pikte het niet meer. En vocht terug. En een jaar later, in 1970, was de allereerste Pride. En dat vieren we nog steeds. Want iedereen mag er zijn hoe hij is. En mag trots zijn op wie hij is. En hoe hij er ook uitziet. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet.
1: It doesn't matter if you love him.
0: Lady Gaga zegt dat.
1: Capital H-I-M. Just put your paws up.

Oh, really, baby? Oh, I can't take my eyes off you, hoor. Je van de Boys Town Gang op TV4. En er komen genoeg appjes binnen. Sophie zegt, leuk dat jullie deze Pride echt extra aandacht aan besteden. Het is nog steeds nodig en nog ook jammer dat het nodig is, hè? Ja, ik vind het ook jammer. Wat niet jammer is, is Madonna. Dit is Folk op RTV 4.

de Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More hoor je op RTV4. Nou, het is 2:10. Dan komen we toch langzaam aan het einde van onze Pride Special hier op RTV4. Nou, in ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren. En alle leuke berichten die jullie allemaal sturen. De foto's die jullie op weg zijn naar Pride. Want we zijn natuurlijk, het is hartstikke druk met de trein. Niet iedereen komt natuurlijk alleen voor de Kennel Parade, voor de boten. Er zijn ook genoeg feestjes in en rondom Amsterdam. En nou goed, hopelijk hebben we vandaag laten horen waar de Pride om draait. Jezelf kunnen zijn, vrijheid en natuurlijk ook heel veel mooie muziek. Maar we zijn nog niet helemaal klaar natuurlijk. Ik heb zo meteen nog 2 nummers. De Fanga Boys en natuurlijk Helene Fischer, die kan niet achterblijven. En na 2 uur ook gewoon lekkere muziek. Adamski en Seal komt eraan, Killer. Ook Talkshawk, daar beginnen we zo mee. En ook natuurlijk Bruno Mars en Robert Schulz zijn voor je onderweg. Nou goed, al met al, lekkere radio aanhouden zou ik zeggen. Ik heb er zometeen dus nog 2 voor je. Ik hoop dat je veel vrijheid en gewoon jezelf mag zijn vandaag. Wees blij met jezelf en doe lekker wat je wil. Niet alles, maar in zekere mate. Dit is Irene Cara en Fame. Ik wens je nog een hele fijne middag. Houdoe.

0: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment, rond 12 uur, stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De middag van RTV 4.

Onder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

Dit zal 5 augustus vast beter klinken, hoop ik. Music Star en de Kidsdag van de Omme Bissing volg je woensdag 5 augustus de hele dag live bij RTV4. Bij ons proef je de sfeer en mis je niks van de Bissing, die al 470 jaar georganiseerd wordt. De Omme Bissing volg je natuurlijk bij RTV4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De middag van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Route 728.
3: The Rock Agency is open. Here's Agent Rock in Route 7 to 8.

Route 78, de heart and soul of rock and roll hier op jouw RTV4. Een ander tijdstip, een nieuw format, maar met dezelfde ziel. En mooi dat je er weer bij bent aan de andere kant van de speakers en met ons mee op reis gaat naar de beste blues, classics, alternatives en hard rocking songs. Wij zijn op de radio te ontvangen in heel het Vechtdal en zelfs helemaal tot aan Twenterand. En zelfs daarbuiten. En zie ook voor de actuele frequencies de website www.rtv4.nl. Maar natuurlijk kan je Route 78 ook gewoon meenemen op je smartphone of laptop. Om zo overal te kunnen meegenieten via diezelfde rtv4.nl. De Rock Agency is open en my name is Agent Rock. Achter de knoppie, zoals gebruikelijk weer met een opgeruimd karakter, zit Arnold. En wij begonnen deze Route 78 met Tinsley Ellis. En de song heet Should I Have Lied. Verder in deze Route 78 onder andere muziek van Sam Gopel. Sam who? Sam Gopel. En daar zit een hele bekende bij op gitaar en op zang, maar daar komen we straks op. Dan hebben we nog Alabama 3, opnames van een aantal regionale bands en nog veel, veel meer. Dus stay calm en laat alles gewoon over je heen komen. Want nu, Johnny Cash in Rolling Free. Woo.

0: Buddy Guy maakte van Mustang Sally een meer een soul-uitvoering. Maar eigenlijk is het van oorsprong een rhythm and blues song uit 1965 van Mark Rice Wilson. Maar Wilson Pickett, die pikte het op in 1966 en die werd er zeer beroemd mee. Wie ook al beroemd was, maar een song coverde van een andere artiest, was Jerry Lee Lewis in Pink Cadillac.
1: For the foolish things I do.

0: Jerry Lee Lewis leende deze song van Bruce Springsteen.
1: Time for a blues classic in Route 728.

0: En dat was C6 Steve, live opgenomen in Amsterdam door jouw eigen Agent Rock onlangs. En dit was de song Doghouse Boogie, waarmee hij ook na een tv-optreden bij Jules Holland in één keer heel erg beroemd werd. Een lokale band die de weg ook naar de Roem gaat vinden en prima in het format van Route 78 past is Dame Blanche uit Delfsen. En zij komen binnenkort ook bij Rock Tracks in de uitzending.
1: Wij zijn Sima Ryan van Dame Blanche.
2: Je hoort een van onze songs hier in Rock Tracks. Zet de volume op luid.

En dat was de nieuwe single Psycho Love van Dame Blanche. Je luistert nog steeds naar Route 728. En dat is jouw weekend high voltage rock and roll programma met Tonight Agent Rock. Zometeen onder andere nog de beloofde Sam Gopal met een wel heel bekende gitaar en zang. We hebben nog Jurassic Park en nog veel meer, want de uitzending is nog lang niet voorbij. Maar we gaan nu eerst verder met Alabama 3 in Woke Up This Morning.

En dat was dus Escalator van de 70s psychedelische band Sam Copel. Met onder andere op zang en ook op de leadgitaar Lemmy van het latere Motorhead. Door naar Ike Turner en Jackie Branston met de song Rocket 88, die ooit beschouwd werd als een van de eerste rocksongs in de muziekgeschiedenis.

En met de regionale helden van Jurassic Park nemen we alweer afscheid. Want deze Route 78 met Agent Rock is nu dus wel bijna voorbij. Maar, klap je radioantenne nog niet in. Want na de reclame en het nieuws gaat je rock evening gewoon door. En onder andere om 8 uur is er Rock Tracks met jullie eigen Arnold Campagner. Samenstelling en productie van deze Route 78 door de Rock Agency. Techniek was in handen van Arnold en my name is Agent Rock. Voor vragen of opmerkingen is er het e-mailadres agentrock728@gmail.com. Voor nu gaan Arnold en ik hier op zoek naar de ongetwijfeld nog beter gevulde koelkast van het nieuwe RTV4. En wij sluiten af met heavy metal van AC/DC in Rock and Roll Damnation. Namens Arnold en mij, tot de volgende keer. Same time, same frequency. And to those about to rock, we salute you with a howl!

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Ha, buurvrouw! Ja, mooi, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de boterparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
3: RPM.
6: This is Justin from Tala, and you're listening to RPM.
7: Een hele fijne zaterdagavond. En welkom bij RPM.
8: Zover.
7: We zijn er weer.
8: Met z'n
7: tweeën. Lekker met z'n tweeën. Ik zou eerst even mezelf voorstellen. Mijn muziek pakken ook bekend als The Grip. Ik was Foop King North. Ik ben van omhoog. Ik zou even zo. Ik ga er een kaart. Leonard, wacht. De voice in Hotel Homie. Fijne zonder wie Dan Daniels. En listen when it comes to love the final game. Philip Schubacher. Ja, de Tour of Back Road. The Learning Tree. Extreme Finals. Lord Captain Leonardo van Valencia. Dank Migo. Dave Bauba. Tequila Sunset. The Mantis King. Home Effort Show. The Billy Goat. Polaxis. The Unk Demon. X Diesel. Call him in the Rodney. En yo. Donald F. Nou, ben ik ook Screamy Bingers. En de Grungy Springers. Maar zoals altijd doe ik dit niet een beetje. Want altijd staat mijn lieve vriend naast mij. Mijn broeder van alle moeder, de beste boy op aarde. Can I get an amen voor Jeroen en motherfucking en Hagar?
8: Jeroen Dikker, kom bekend als de ene lange Fries, lange Frans, zonder baas, bacon, koffluit, koffiezel, centje, captain, colonel, kid, name, finger, Jan Poosom, Koen, space, cowboy, funger, junger, buddy, jingus, kono, dioda, golden, kamilan, fokka, pieter, pieter, van, kwee, lau, honden, jong, sokkertje, bonkoei, lord, ja, onzichtbaar, zijn duddle, puddle, swills, jee, mke, just me, Rita, en vanavond ook, elk man.
7: Elk man?
8: Elk man.
7: Elk? Elk? Wat?
8: Elk. Elk man. Van Mega Man.
7: Elk oh. Man. Waarom Elk man?
8: Weet je nog die hele presentatie die ik heb gegeven vorige week? tijdens de show.
7: Oh ja.
8: Ja, ik heb er vanavond nog één.
7: Oh, leuk. Dan ga ik in die tussentijd wel even eten.
8: Ja, is goed, leuk.
7: Maar we hebben niet alleen presentaties.
8: Nee, zeker niet.
7: We hebben namelijk ook muziek. Ik heb heel wat muziek klaarstaan voor dit eerste uur. Ik heb nummers zoals Time Revolution van Stan Westfish. Ik heb nummers van Electric Cowboy, Avenged Sevenfold, Sleep Theory, Paramore, Newfound Glory, A Day to Remember, Dragged Under Muse, Boy Hits Car, Spirit Box, As It Is. Oftewel, het wordt weer van alles nog wat door elkaar.
8: Ja, lekker.
7: En we hebben natuurlijk Elevated, de entrance van Will Ospreay. Want hij is mijn goat.
8: Uiteraard.
7: Hij en Mario World. Maar daar heb ik vast ook nog een andere keer over. Als Mario World ooit AEW Women's Champion wordt.
8: Mocht je in de tussentijd nog suggesties hebben, dan kun je het natuurlijk altijd achterlaten via rpmradio.nl. Dan kun je ons een bericht sturen in de chat.
7: Ja.
8: Verder zijn we natuurlijk ook bereikbaar op facebook.com/rpmradio.nl, youtube.com/@rpm-radio en ook op twitch.tv/u/rpm_radio.
7: Ja, dat mag allemaal.
8: Ja.
7: Het hoeft niet, maar het mag.
8: Zo is het.
7: Direct maar beginnen dan.
8: Vind ik een goed idee.
7: Hey, maar goed.
8: Waarom ook niet?
7: Dit is Time Revolution. Stance with fists.

0: Sterk van Sleep Theory hadden we daarvoor. En wat hadden we daarvoor?
1: Daarvoor hadden we nog Avenged Sevenfold met Hail to the King. Daarvoor Electric Callboy. We got the moves and the force stands with fists. Time for evolution.
0: Oi.
1: Lekker setje hoor.
0: Ja, toch?
1: Ja, lekker
0: ja,
1: hoor.
0: Ik weet wel een beetje wat ik aan het doen.
1: Ja, zie ik wel.
0: Gaan we het hebben over waar we het net over hadden of gaan we het ergens anders over hebben?
1: Maakt me echt niks uit.
0: Ik heb het idee dat ik simultaneously underdressed ben en overdressed. Ik denk, mijn blouse die is iets te overdressed.
1: Nee, het staat je wel.
0: Mijn shirt is underdressed, mijn broek is oké en ik loop op slippers. Op Dyke Dockers.
1: Ja, maar kijk, die slippers die ziet niemand.
0: Dat is waar.
1: Je hebt, zeg maar, je bent perfect dressed voor wat je aan het doen bent.
0: Ja. Yeah.
1: Want de meeste mensen zien alleen, zeg maar, je torso.
0: En de meeste mensen kijken toch in.
1: Ja, dat ook zeker. Wat dat betreft kunnen we net zo goed de stream gewoon uitzetten en gewoon in ons pyjama hier naartoe komen. Maar ja,
0: kan het, ook.
1: Hè? Wat niet kan.
0: Ja, nou ja, er is toch een. We zien hier nooit mensen.
1: Nee.
0: Dus technisch gezien kunnen we deze hele show gewoon in de nude doen. Dat is toch niet, man.
1: Ja, nee, dat is wel waar. De enige mensen die er langskomen, dat zijn bezorgers.
0: Ja.
1: Als we eten hebben besteld.
0: Ja. Gewoon die keer de stuip op de lijf. Ja.
1: Staan er twee van die vreemde mannen in een blote tokens in een of andere microfoon te lullen.
0: Eentje die eerst een hele presentatie aan de touwen overleed. En dan van een vaag schematic. En dan is er een sigaret op zijn lip. Van ja, interessant hoor.
1: Speaking of which.
0: Ja, ga jij dat doen? Ga ik wat anders doen, ja?
1: Ja, kort, 5 minuutjes.
0: Nee, je gast, die hebt nu een half uur. Brandlos.
1: Dat gaan we niet doen, maar.
0: Mag.
1: Voor iedereen die toevallig de stream aan het kijken is.
0: Ik ga even wat eten pakken, ik ben zo terug.
1: Iedereen die er vorige week ook bij is geweest. Ik heb vorige week ook al een hele presentatie gegeven over een project waar ik mee bezig ben. Ik heb namelijk ooit. Huub gaat even dood. Ik heb ooit in een ver verleden de keuze gemaakt om bij de IKEA het goedkoopste bureau te kopen. Van het grootst mogelijke formaat, wat omhoog en omlaag kan. Maar wel de goedkoopst mogelijke. En daar zit zo'n slinger aan. En er is natuurlijk niks mis mee dat zo'n slinger aan zit. Dat ding doet het hartstikke goed. Maar mijn vriendin en ik hebben allebei hetzelfde bureau. En wij merken allebei dat het best wel goed zou zijn als wij overdag meer zouden gaan staan. Want voor ons werk zitten we een heleboel. Maar toch vertikken we het allebei om daadwerkelijk te gaan staan. Ja, je kan natuurlijk niet binnenkomen met eten, maar goed, ja. We vertikken het allebei om te gaan staan, want dan moet je aan het ding gelopen slingeren en dat duurt lang en het is traag en wil je niet heen gaan wachten. En eigenlijk is het meest praktisch als je dat ding omhoog zou kunnen halen tijdens dat je een of andere meeting hebt of zo. Maar ja, dan sta je aan dat ding te lopen en slingeren terwijl je in je meeting, dat ziet er ook zo gek uit op camera, dat wil je ook niet doen. Dus dan komt het er meestal niet zoveel van. En is dat luiheid? Ja. Geen woord van gelogen, het is 100% luiheid. Doet dat heel erg af aan het feit dat je probeert gezond te doen door te gaan staan. Maar dan zelf niet dat ding omhoog wil tillen. Ja, 100%. Desondanks, er zijn dus gewoon bureaus die elektrisch omhoog en omlaag gaan. Maar die zijn best wel duur. Het verschil is, zeg maar, het bureau wat ik heb gekocht, dat was toen de tijd volgens mij euro of 120. Net iets over de 100. Elektrisch bureau van het kleinst mogelijke formaat ga je al over de 400 euro. De kleinste bij de IKEA die is 420 euro. Hetzelfde formaat wat ik nu wil hebben, die is bijna 500. Ik heb geen 500 euro over voor een bureau, terwijl mijn bureau het nog prima doet. Mijn bureau is gewoon een bureau. Ik hoef alleen maar een bureau. Dat hij omhoog en omlaag kan, is leuk. Maar het zal allemaal. Dan ga ik geen 500 euro uitgeven, terwijl het bureau nog prima zijn bureau dingen doet. Wat ik wel kan doen, omdat ik ben ICT'er, ik vind dat ik alles kan. Dus ik was heel overmoedig zo van, ik maak het gewoon zelf. Dus zo gezegd, zo gedaan. Dus Jeroen is weer even bezig geweest en Jeroen die heeft weer dingen besteld van Chinese websites waarvan hij niet begrijpt wat het helemaal is. Ik ga eens even kijken of ik dit even kan laten zien op de stream, want dit is toch wel. Ik vind het toch wel heel erg leuk. Gaan we even een schermpje toevoegen en dan wil ik jullie even mijn browserscherm laten zien. Kijk, oh, daar heb je hem. Prachtig. Nou, dit stelt voor mensen die daadwerkelijk iets van electrical engineering afweten, die denken echt van, dit is echt de simpelste shit ooit. Dit stelt echt helemaal niks voor. Dat klopt 100%. Dit stelt inderdaad helemaal niks voor. Dit is echt super simpel, maar voor mij is dit ontzettend complex, want ik weet niks van electrical engineering af. Desondanks, er zijn dus websites zoals EasyEDA, niet sponsored, was het maar zo'n feest, maar daar kun je dus zelf je elektrische schema's uittekenen. En die hebben dus een hele database erin zitten met allemaal van die onderdelen die je kan gebruiken. Het leuke is dat EasyEDA is verbonden met JLCPCB. die dus ook de verkoop doen van die onderdelen. En zij scannen dus zelf de onderdelen die ze verkopen in, zodat je die kan gebruiken in hun tooling. Dat betekent dat elk van die stukjes in het rood die je hier ziet, in het donkerrood met die blauwe tekst erbij, zijn allemaal onderdelen die je daadwerkelijk kan bestellen, die zij dus ook voor jou in elkaar kunnen zetten. Dus ik heb hier een mooi elektrisch schema gemaakt, gewoon in 2D, heel simpel, van dit draadje moet hier aan verbonden zijn, dit draadje moet hier naartoe en het moet door dit weerstandje en dan komt het weer terug in hetzelfde blokje. Allemaal hartstikke leuk. Je kan dus met één druk op de knop en een klein beetje handwerk kun je het veranderen naar dit. Dit ziet er al een stuk complexer uit. Voor mensen die hier verstand van hebben, is het helemaal niet complex, maar voor mij is het heel complex. Je hebt hier dus een ontwerp van een printplaatje. Je hebt hier dus zo'n mooie screw terminal zitten. Dus dit is zo'n groen blokje met van die schroefjes erbovenop. Met van die plaatjes aan de binnenkant. Zodat je er een draadje in kan steken en dan kan aandraaien. Die dingen. Daar heb je er hier 8 van. En die kun je dus zo met lijntjes verbinden aan de componentjes die jij net in je schemaatje hebt opgetekend. Dit is echt fantastisch. Het mooiste is dus, dit is zeg maar de industry standard voor hoe mensen dit ontwerpen. Dit is gewoon via een website. Normaal gesproken gebruiken mensen hier gewoon CAD tools voor op hun computers die gewoon geïnstalleerd zijn en veel complexer zijn dan dit. Maar dit in de basis is dit exact hetzelfde wat die mensen die echt verstand van zaken hebben doen de hele dag. En dat betekent dat je dit dus ook daadwerkelijk kan laten maken als een printplaat. Dus ik heb een ontwerpje gemaakt van, hey, dit is ongeveer wat ik wil. Ik wil 5 ledjes, 3 kleuren ledjes met een paar kabeltjes in een printplaat die verbonden zijn aan, het zijn geen kabeltjes en traces, maar goed, die verbonden zijn aan zo'n ding, zo'n screw terminal, zodat ik met een Arduino die dingen kan aansturen. Dit stelt echt niks voor, maar voor mij is dit ontzettend complex. En het leukste is, ik heb dit echt in, ik denk een half uurtje in elkaar gebeund. Ik heb op een paar knopjes gedrukt. Ik heb €20 die kant op gestuurd. En binnenkort is dit gewoon echt. En kan ik het gewoon vasthouden. En kan ik hier draadjes insteken. En dan zie ik gewoon lampjes gaan branden in een ontwerp wat ik echt in 20 minuten in elkaar gebeund heb. Dit is fantastisch. I love the future.
0: I'm glad you're happy, man.
1: Ja, dit is echt. Ik word hier zo enthousiast van. Van like electrical engineering shit. Again, ik weet hier helemaal niks vanaf. Ik heb hier geen verstand van. Ik ben geen electrical engineer. Ik ben een software engineer. En dat is echt het laagste van het laagste van ingenieurs. Ik mag mezelf niet eens ingenieur noemen eigenlijk. Dat stelt niks voor. Electrical engineers, mechanical engineers. Allemaal echt. Dat zijn echt ingenieurs. Civil engineers zijn zelfs nog praktischer dan software engineers.
0: Wat was dat ook weer van electrical engineering? Pretty smart. General relativity, pretty fucking smart.
1: Ja.
0: Nu is het steeds in mijn mocking. Wait.
1: Dat, ja.
0: Fucking.
1: Maar dat geeft ook heel goed de gradatie weer. Want electrical engineers, dat is echt een van de.
0: Electrical engineering, pretty smart. General relativity, pretty fucking smart. The United States Magnet, fucking genius!
1: Dankjewel, you wrapped it. Daar moeten we ook even een soundknopje van maken in het soundboard.
0: Fucking genius, ja, dat is wel een goeie.
1: Yeah.
0: Get on that. Wanneer je de tijd voor hebt.
1: Stuur die de link even in de chat.
0: Ja, will do.
1: Dan ga ik daar wel even achteraan natuurlijk. Maar dat wilde ik heel graag even met jullie delen, want dat vind ik leuk. Dat is mijn hobby.
0: Ik ben blij dat jij blij bent.
1: Ja.
0: En dat jij het leuk vindt om taken op je te nemen.
1: Ja, zo kun je het zien. Ja. Voor mij is het gewoon hobby. Ik vind het leuk om met computer shit bezig te zijn, om met elektrische shit bezig te zijn, om te begrijpen hoe die shit werkt. En als dat in het fysieke domein komt, dan vind ik het allemaal eng. Want het fysieke domein, dan heb je te maken met de echte wereld. Dan heb je niet alleen maar te maken met als ik zeg dat het dit is, dan is het dit. Dan kan het ook zomaar ineens wat anders zijn. Omdat bijvoorbeeld een schroefje net niet helemaal perfect gemaakt is. En heb je te maken met toleranties. En heb je te maken met exacte maten. En het is allemaal eng en moeilijk en dat soort dingen. Dat heb je digitaal niet.
0: Nee.
1: Digitaal vind ik allemaal leuk. Als het in de echte wereld komt, vind ik het eng. Maar dat maakt het ook wel weer interessant. Want hoe maak je het dan, zeg maar, zo goed? Hoe zet je het systeem zo goed in elkaar, dat zelfs als die toleranties net niet helemaal goed overeenkomen, dat het toch nog werkt?
0: Mm.
1: Het is echt een beetje alsof je like een grote puzzel aan het maken bent.
0: Ja.
1: Yeah. En als je Sudoku's leuk vindt, vind je dit ook leuk.
0: Ja, yeah, I guess. Ja. Ik ben nooit zo goed geweest in puzzels. Ja, in ieder geval niet in dat soort puzzels. Ik ben meer like een logica persoon.
1: Dit is ook 100% logica.
0: Ja, fair, ja.
1: Er komt een stukje vakkennis bij kijken. En het is maar net of je dat interessant vindt of niet. Ik kan me voorstellen dat je denkt van, ja, het zal mij allemaal een worst wezen. Maar in principe is ICT in zijn algemeen, en ik wil zelfs zover gaan om ingenieurschap in zijn algemeen te zeggen, is eigenlijk gewoon puzzels oplossen. Gewoon logica puzzels. het is, zeg maar, je hebt een heleboel vakkennis nodig, een heleboel domeinkennis. Maar dat is allemaal informatie die je gewoon op internet kan vinden. Je moet een beetje weten waar je op moet zoeken, maar voor de rest kun je alles op het internet vinden. En voor de rest is het gewoon informatie aan elkaar knopen. En dan ben je klaar.
0: I guess. I suppose.
1: Echt fantastisch. I love the future.
0: I'm glad you're happy, friend.
1: Ja.
0: Ik moet je speech wel even afkappen, want
1: snap
0: we moeten door.
1: Ja.
0: We zijn er weer veel te lang aan het lullen.
1: Ja.
0: Dit is... Flikker op. Echt klote kut vliegen. Anders, als je nog één keer zo doorgaat, ga ik je crush. Crush. Nee, nou maar. Slecht bruggetje. Dit is crush van Paramore. Dat is heel slecht, hoor. Ja.

0: Hey Chelsea van Dragged Under.
1: Daarvoor hadden we nog A Day to Remember met All My Friends. Daarvoor Newfound Glory met My Friends Over You. En daarvoor Paramore met Crush, Crush, Crush.
0: Crush, Crush, Crush, Crush.
1: Ja, dat?
0: Ja.
1: Niks anders over te zeggen.
0: Ja, klopt. Sorry man.
1: Nee, dat was hem wel. Verder hebben we niks te melden.
0: Ik ook niet.
1: Ja.
0: Volgende
1: keer bij jou?
0: Niet wat ik wou zeggen, maar oké. Okay. Ik wou zeggen, volgende blokje dan maar. Of moet je het eerst nog even testen? Het nieuwe geluidje.
1: Oh ja, die moet je natuurlijk wel even testen, ja.
2: Fucking genius!
0: Yeah!
1: Geaccepteerd?
0: 100%.
1: Ja, goedgekeurd.
0: Even een geaccepteerd.
1: Nice. Yeah!
0: Nou, mooi.
1: Mooi.
0: Gaan we door. We hebben nog niet zo heel lang meer namelijk. Dus ik denk, laatste kwartiertje doen we nog even muziek. En dat lullen we de rest nog wel aan elkaar. Dan zijn we er ook gewoon klaar mee. Voor dit uur en daarna zijn we gewoon wel weer voor je terug. Maar nu eerst, Plug-in Baby. Unmute.

0: van een spirrbox.
1: En daarvoor hadden we nog Boy Hit Scar met Love, Fury, Passion, Energy. En daarvoor Muse met Plug-in Baby.
0: Yes. We hebben zo even het nieuws. En waarschijnlijk ook nog even een weerbericht.
2: RTP Weer. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
5: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als 4e. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.
2: RPM.

0: Oh, dat ook weer gehad.
1: Welkom terug bij... Arvi. dat was The Who met Water. Ja, geen probleem.
0: En daarvoor hadden we niks.
1: Helemaal niks.
0: Dat was hem.
1: Ja, welkom bij RPM, het eerste uur van RPM.
0: Ja, ja, precies.
1: Wow, die voetcoma die hit niet wel hoor.
0: Oh. Gaat hard, ja.
1: Oh ja, ik zou zo snel.
0: Het is maar goed dat we tweede uur zijn gegaan, want dan gebeurt er toch geen donder meer.
1: Dat, fair enough. Nou ja, meestal doen we tweede uur altijd nog wel een spelletje. Maar dit is niet.
0: Nee, dat doen we al heel lang niet meer. Dat is allemaal verleden tijd. We gaan naar glory. De beste tijd van RPM is achter ons.
1: Welke glorie.
0: Ja, precies. Toen we af en toe nog mensen in de studio te gast kregen.
1: Oh, ja.
0: Toen nog mensen waren langskomen. Dat ze dachten van, oh, dat is grappig. Jullie doen iets nieuws, wat leuk.
1: Ja.
0: En nu is het gewoon van, elke zaterdag hoor je.
1: Ach, elke keer met die losers weer niemand in de studio.
0: Ja, saai.
1: Ja, fuck hun dan. Fuck it. We hebben helemaal niemand nodig om een goed radioprogramma te maken. Ik kan het zelf wel. Als het moet, kan ik het ook wel gewoon zelf. Ik lul al alles wel aan elkaar. Ik kan alles aan elkaar lullen. Ik heb niemand nodig om af te springen. Nee, maar niet.
0: Over mensen die nodig hebben gesproken.
1: Ja.
0: We hadden net een heel leuk onderwerp even aangesneden.
1: Oh ja.
0: En ik denk dat we die in de show ook wel even goed kunnen benoemen. Namelijk AI.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk... enorm veel over te zeggen over AI.
1: En daarom gaan wij als RPM ermee stoppen en laten we AI vanaf nu ons programma maken.
0: Ja, ja, precies.
1: Dus, niet waar trouwens, een grapje. Begin jij.
0: Ik ben ICT'er, dus ik ben sowieso een beetje gekleurd in dit thema. Mm-hmm. Ik ben, sinds ik persoonlijk van AI af weet, van de tegenwoordige definitie van AI, want AI is natuurlijk een hele brede term. De meeste mensen hebben het over generatieve AI.
1: Ja.
0: Maar AI, zelflerende code, is ook al eigenlijk best een nieuw iets. Want de term AI bestaat al heel lang.
1: Ja.
0: Als je het zeg maar in de jaren 2000 en de 2010s had over AI, de early 2010s, dan gaat het over zeg maar games.
1: Ja.
0: Dat je in games dat karakter zelf dingen doen.
1: Ja.
0: Gewoon heel simpel state machines. Dat was AI. Je een enemy die besluit om naar je toe te lopen of niet.
1: Ja.
0: Oh, AI. Ja. Dat is AI. Dat is enemy AI. Dat was toen AI. Toen kwam ineens... als eerste kwamen er mensen zoals Andre Carpathy. Is echt een beetje een grondlegger van de moderne AI.
1: Ja.
0: Andre Carpathy die kwam ineens met zijn research paper over machine learning.
1: Ja.
0: En machine learning is tegenwoordig... een beetje synoniem geworden van AI.
1: Ja.
0: Als mensen het hebben over AI, dan bedoelen ze machine learning... en dan bedoelen ze alles wat daaruit voortkomt.
1: Ja.
0: Waaronder, waar de meeste mensen het natuurlijk vooral over hebben... generatieve AI zoals ChatGPT, alles van Anthropic... Google Gemini, Microsoft Copilot, noem maar op. Er zijn er zoveel.
1: Ja.
0: Maar goed, heel breed onderwerp. Ik vind het een hele slechte zaak... en dat is een beetje het hoofdonderwerp waar we het over willen hebben. Ik vind het een hele slechte zaak dat... zoveel beroepen en beroepsgroepen zo erg vervangen worden door AI. Omdat bedrijven denken dat ze daar hun slaatje uit kunnen slaan... en daarmee heel, heel erg kosten kunnen drukken... door gewoon mensen te ontslaan en gewoon als grof vuil weg te gooien... en te vervangen door AI. En heel goed nieuws, dat werkt dus niet.
1: Nee.
0: Dat vind ik heel leuk.
1: Ja.
0: Want ik ben al sinds jaar en dag... sinds ik ook maar iets af weet van AI, ben ik al heel sceptisch over... het idee überhaupt dat AI mensen kan vervangen in hun werk. En ik heb daar hele diepgaande redenen voor... met hele technische achtergronden die ik hier niet helemaal ga uitleggen... want dan zitten we hier morgenochtend nog. Als je het interessant vindt, stuur me een berichtje. Ik wil met alle liefde een hele novelle naar je uittypen. Maar het blijkt dus... ik heb hier het nieuwsbericht voor me... van mei dit jaar... Time Magazine, niet The Times, maar gewoon Time... Die rapporteerde in mei, en eind mei dit jaar al over... dat er bepaalde bedrijven begonnen zijn met het weer opnieuw inhuren... van mensen die ze hebben ontslagen... met het idee dat ze die mensen met AI konden vervangen.
1: Yeah.
0: En dat is nu dus weer een uptick, met een uptick bezig. Met name bij big tech bedrijven. En dat vind ik met name heel interessant. Er zijn bedrijven zoals Meta, Google, Amazon... maar ook Anthropic, ook OpenAI. Dit zijn allemaal bedrijven die zelf AI-tools maken.
1: Yeah.
0: Die er zelf 100% van begin tot eind vertically integreren. Die precies de hele stack in handen hebben van wat zij maken. En zelfs die bedrijven die alle touwtjes in handen hebben wat met hun AI-ecosystem te maken heeft. Zelfs die zijn nu zo van, ja, maar er is toch wel werk waarvoor we mensen hebben ontslagen die we eigenlijk niet kwijt hadden gekund. Want eigenlijk, dat kan met AI. Dat lukt niet. Dat is ons niet gelukt. We hebben het geprobeerd. Heel veel geld naartoe gegooid. Echt heel erg veel geld naartoe gegooid. Is niet gelukt. Al deze bedrijven zeggen nu van, nee, kom maar weer terug jongens, want dit gaat niet.
1: Ja.
0: En dat vind ik een hele goede zaak.
1: Wat ik ook al tegen jou zei, van als ik een megafoon had omdat ik één ding de hele wereld in te schreeuwen, zodat iedereen op aarde het hoorde. I told you so!
0: Ja. Ja. Ja. Maar ja, dat. Exact. Ik heb voor de grap even opgezocht sinds wanneer de term vibe coding een ding is. Omdat ik natuurlijk als programmeur zijnde stik, ben ik met name heel sceptisch over het gebruik van AI voor programmeren.
1: Yeah.
0: Ik snap best dat AI gebruikt kan worden om bepaalde dingen snel te prototypen. Ik snap best dat AI bepaalde dingen ook echt al wel goed kan.
1: Yeah.
0: Maar het is in mijn optiek, als iemand die best wel wat complexe dingen met software doet, vind ik zelf.
1: Yeah.
0: Is AI nog niet zo ver dat ze het grote plaatje goed kunnen begrijpen.
1: Nee.
0: Je kan honderden duizenden tokens je AI ingooien met allemaal context over wat je programma doet en wat de haken en ogen eraan zitten. Maar dan nog krijgt AI het niet voor elkaar om de architectuur van een grote ICT-applicatie te begrijpen. Dat lukt gewoon niet. Maar dat is gewoon inherent aan hoe AI werkt, kan dat nooit goed werken voor programmeren.
1: Nee,
0: en de reden waarom kan, again, kan ik heel erg de diepte ingaan, dan zit u morgenochtend nog. Maar het intrinsiek werkt het niet.
1: Nee.
0: Het werkt niet. Maakt niet uit hoeveel geld je er naartoe gooit. Het is een beetje alsof je denkt van, als we een mens genoeg wingspan geven, een lang genoeg armen geven, dan gaan ze vanzelf vliegen. Dat werkt niet.
1: Misschien over een aantal miljoen jaar.
0: Het
1: maar
0: werkt niet. Je kan ontzettend lange armen hebben. Maakt niet uit hoe lang die armen zijn. Je krijgt het niet voor elkaar om alleen maar met hele lange armen een mens van de grond af te krijgen. Moet je veel meer dingen voor veranderen.
1: Ja.
0: Niet alleen maar lange armen. Je hebt veel meer voor nodig. En het lijkt erop dat techbedrijven eindelijk in de gaten beginnen te krijgen van, hey, die AI-tools die we zo hebben verkondigd van, dit gaat de hele wereld veranderen. Dit gaat alles veranderen in de wereld. Dat die er nu eindelijk een beetje op terugkrabbelen.
1: Ja, het is ik verbaas me erover van hoe Dat ze het nog niet later gedaan hebben.
0: Ja.
1: Ik had echt verwacht, dit gaat nog wel 20 jaar door voordat ze echt zien van, oké, dit werkt dus niet.
0: Nee, eens. Ja, ik had ook gedacht dat dit veel langer zou duren.
1: Maar, ja.
0: Leuk feitje daarbij. Kwam dus een week of 3-4 geleden kwam er dus nieuws uit dat in ieder geval Meta, en dit geldt ook voor andere grote IT-bedrijven, maar in ieder geval Meta, daar is een nieuwsartikel hierover op Tom's Hardware.
1: Mm-hmm.
0: Meta die heeft plannen om zijn AI datacenters te gaan leasen aan elke mogelijke koper. Omdat ze dus zelf niet genoeg AI gebruiken of nodig hebben om zoveel datacenter space te faciliteren. Ze hebben zoveel datacenters gebouwd met zoveel compute, met zoveel capaciteit om AI shit te kunnen doen.
1: Yeah.
0: Dat ze nu gewoon te veel datacenter hebben voor het hoeveelheid AI dat er daadwerkelijk gebruikt wordt. Omdat niemand jouw cool AI wil gebruiken. Niemand wil het hebben.
1: Nee.
0: Niemand wil het gebruiken. En het kleine groepje mensen dat hier heel fervent aan verwant zitten, die hier heel graag gebruik van willen maken, dat zijn er niet zo heel veel. Daar heb je geen miljoenen, miljarden vierkante kilometers aan AI datacenter voor nodig. Dat is echt belachelijk. Ja. Dus nu willen ze het allemaal weer gaan uithuren aan de hoogste bieder. Om er weer een beetje een slaatje uit te slaan. Want anders zijn ze al hun geld kwijt. Ik denk dat ze hun geld gewoon kwijt zijn. Want ik denk dat heel veel bedrijven nu dus realiseren van, hey, dit was een leuke investering, maar het is nou allemaal weggegooid geld. Ik ben er wel klaar mee.
1: Ik zou het heel erg gezegd niet weten.
0: Ik hoop het. Ik hoop het. Laat ik het daarop houden. Ik hoop
1: ga ervan uit.
0: Ja.
1: Dat maakt het wel heel grappig.
0: Ja.
1: Ja. Dat. AI is kut.
0: Ik hoop dat al onze luisteraars er nu ook van overtuigd zijn dat AI kut is.
1: Ja.
0: Dat is mijn voornaamste doel.
1: En als je dat niet bent, ben je een lowlife. Ja. Wat is het ermee? Lowlife. En dat is van Crowbot. Leuk brugje.
0: Leuk brugje.
1: Dankjewel.
0: Ja.
1: Moet ik ook een goede knopje indrukken.

0: Ciao.
1: Ja, wel net wel op. Heb je het over?
2: Hoe kom je erbij?
1: Dat is sneller afgelopen dan ik had verwacht. Wat was dat? Fallen Fall of Primus.
2: Daarvoor hadden we Hailstorm met Ms. Hyde. Daarvoor Off With Their Heads met Nightlife. En daarvoor Crobot met Low Life.
1: Ja, nou dat...
2: Is de USB weer stuk?
1: Nee.
3: Waarom hoor ik geen muziek?
1: I don't know. Waarom hoor jij geen muziek?
3: Oh, mijn hele koptelefoon is niet meer. Dat is leuk.
1: Oh, nou, dat is lekker.
3: Doet die voor jou toch wel?
1: Ja. Nou, nog steeds, ik heb nog steeds een beetje vage mixing, maar het werkt nog steeds wel, hè?
3: Oh, ja, daar is hij weer.
1: Zie, hij werkt wel gewoon.
2: Man, het is ook altijd wat in de studio hier.
1: Gaat ook weer goed.
2: Nou, dat. We hadden het net weer over een heel leuk onderwerp, maar ik denk niet dat die in RPM hoeft.
1: Nee, dat lijkt me niet zo niet
2: is
1: zo
2: iets te politiek geladen, denk ik.
1: Ja. Wat is... Wacht.
2: Ja.
3: Waar wachten we op?
1: Iets om over te lullen.
3: Oeh, wat dacht je van Pommelien Heijs?
1: Nee.
3: Pommelien Heijs?
1: Nee. Oh. Want ik ben... tijdens de show zit ik af en toe op Reddit. I know. Ja. Maar dan zit ik op r/ top character tropes. Dat zijn gewoon dus like, terugkomende dingen in media die dus mensen leuk vinden.
3: Ja.
1: Zombies in non-contemporary settings. Dus in plaats van zombies in de moderne tijd, heb je zombies in de toekomst. Of zombies in het verleden, wat wel heel cool is. Of als een personage wakker wordt, mm-hmm. En heel langzaam erachter komt dat ze dus reten in gevaar zijn. Dus Dawn of the Dead.
3: Ja.
1: Dat je in, is dat Dawn of the Dead? Die in Engeland? Die in Londen? Volgens mij is dat Dawn of the Dead. Met de Rage Virus. Dat het niet echt zombies zijn, maar gewoon
3: I don't know.
1: Maar je weet welke film ik
3: bedoel.
1: Ja, want dat begint dus dat hij dus wakker wordt in een ziekenhuis en naar buiten loopt. En dan komt hij dus langzaam achter dat dus een zombie is. Wat is je favoriete trope voor films en zo?
2: Oeh, dat is een goede vraag. Ik ben heel erg fan van vooral in games is het heel erg een trope. Ik ben heel erg fan van de main character has amnesia trope.
1: Mm.
2: Want het wordt zo ontzettend gehaat als literary device. En dat snap ik, want het is niet heel origineel.
1: Nee.
2: Maar er is een reden waarom het zoveel gebruikt wordt.
1: Ja.
2: Want het werkt zo fucking goed. Het is zo'n perfecte manier om iemand direct in het midden van een verhaal te dumpen. In een game specifiek.
1: Yeah.
2: Want je moet een stukje kennis hebben om überhaupt de game te kunnen spelen.
1: Ja.
2: Dus je moet direct aan een stukje kennis worden blootgesteld. Maar je wil zo min mogelijk kwijt, want je zit nog net aan het begin. Je moet nog niet alles weten.
1: Yeah.
2: En hoe krijg je dat voor elkaar als je character wel alles weet, maar jij als speler niet? Dat lukt niet. Dus dan moet je character die moet dus ook niks weten. En hoe krijg je dat voor elkaar? Hij is een geheugenverlies. Fuck it, geheugenverlies. Ja. En dat werkt zo goed. En ik ben er best wel fan van.
1: Ik hou ervan als een post-credit scene. De hele film of game of whatever, recontextualized. ik ga daar zo fucking goed op.
2: Ja.
1: Ik kan er zo niet een voorbeeld van noemen, maar I don't know. Fuck, die zat hier net nog tussen. Wat stom.
2: Ik ben ook heel erg fan van films met niet per se post-credit scene, maar gewoon scènes helemaal aan het einde van een film die doen vermoeden dat de rest van het verhaallijn niet meer betrouwbaar is.
1: Metal Gear Solid 3.
2: Ja.
1: Weet je hoe dat eindigt?
2: Ik ken het einde, ik heb het zelf niet gespeeld.
1: Maar de post-credit scene die er is?
2: Ja.
1: Ja, dat Aslot blijkt dat Aslot een triple agent is. Het is echt zo fucking weird, maar dat maakt de game zoveel beter. En het, maakt de hele karakter van Aslan, het maakt Aslan zo fucking dom.
2: Is hij sowieso al wel, maar...
1: Is hij sowieso, want welke zelfrespecterende kerel doet. Nou, onironisch.
2: Maar je moet niks in Metal Gear serieus nemen. Het is Kojima. Het is maar ik ben het ermee eens. Ik ben ook heel erg fan van gewoon een goede twist aan het einde van een verhaallijn.
1: Yeah.
2: Vooral als een verhaallijn zeg maar op zichzelf staat al goed is.
1: Yeah.
2: En een twist zeg maar niet nodig is om het verhaal goed te maken.
1: Yeah.
2: Maar wel een volledig nieuwe draai geeft aan de invulling van het verhaal.
1: Een heel goed voorbeeld daarvan is High Tension. Dus een horrorfilm, zo'n slasher.
2: Mm-hmm.
1: Maar de early 2000s, dus het is ook de tijd van die Friday the 13th remake.
2: Yeah.
1: Dat het allemaal weer een beetje greedy en bloederig en shit werd, weet je wel. My Attention gaat dus over twee meiden die dus aan het wegrennen zijn voor een moordenaar. En het blijkt dus dat een van die meiden dus de moordenaar is.
2: Oh ja.
1: En hij heel erg verliefd is op die andere. En dus van, if I can't have you, nobody can.
2: Ja, precies.
1: Op die manier. Spoilers voor High Tension, who cares.
2: Ik vind een van de beste voorbeelden van deze trope, vind ik Shutter Island.
1: Ja.
2: Shutter Island is ook zo'n goede film.
1: Maar Shutter Island op zich is ook gewoon het hele idee ervan, ga ik heel goed op?
2: Ja.
1: En het is een Nolan film. Is het een... Ja, het is een Nolan film, toch?
2: Volgens mij wel, ja.
1: Ja, Shutter Island is wel een Nolan film. In ieder geval, het is
2: een Nolan-achtige film, maar...
1: Ja, het heeft Leo erin, dus het is gewoon...
2: Oh nee, het is Scorsese. Maar dat maakt zin.
1: Wat heeft Leo met vage twist eindes?
2: Ja, weet je niet. Is hij maar goed in? Hij zit in alle goede films die dit doen. Maar ik vind Shutter Island hier echt een pracht voorbeeld van. Omdat de twist niet nodig is voor het verhaal om goed te zijn.
1: Nou ja,
2: het is gewoon, principieel is Shutter Island al een goede film. Ook als je de hele laatste arc, de hele laatste twee of drie scènes niet zou hebben, is de rest van de film nog steeds steengoed.
1: Maar het einde maakt de rest van de film wel beter.
2: Ja, maar dat is precies mijn punt.
1: Ja.
2: Zeg maar, het hele verhaal was al heel goed. Ook al zou je gewoon een recht toe recht aan einde hebben gehad.
1: Ja.
2: Waar alles tot nu toe gewoon is wat je hebt gezien. Het is allemaal gewoon at face value.
1: Ja.
2: Dan nog was het een hele goede film geweest. Maar het einde, de twist die aan het einde zit, die voegt zoveel toe aan de film.
1: Dat is
2: een van mijn favoriete tropes.
1: Wat denk jij wat de waarheid is? Is hij een agent of is hij... ziek.
2: Nee, hij is ziek. Dat is wel mijn invulling. Ja, sowieso.
1: Ik weet het niet, man.
2: Nee, dat is het hele punt, dat je het niet weet.
1: Ik ben er eigenlijk...
2: Dat is het mooie.
1: Eigenlijk wel zeker van... Dat ze hem gedrogeerd hebben en dat hij echt een agent is.
2: Nou, ik geloof dus wel dat hij een agent is geweest, maar dat hij alsnog ziek is.
1: Mm.
2: Ik geloof dat hij die historie heeft, dat hij ooit agent is geweest of zo, maar dat hij mentaal ziek is geworden, dat hij daarna daar is geplaatst en dat hij nog steeds denkt dat hij nog steeds actief agent is.
1: Dat is hij al
2: lang niet meer.
1: Want het trauma van zijn vrouw en zijn
2: kinderen, precies.
1: Dat hij daardoor een... Ja,
2: ja, dat, yeah. Dat is mijn herkennen. Maar again, dat het hele punt van de film is dat je dit zelf mag invullen.
1: Ja.
2: En ik vind het zo'n mooie trope voor films om hier goede invulling aan te geven. Als je dat kan, dan heb je echt een stenen goed verhaal geschreven.
1: Mag ik een hele controversial take geven?
2: Sure.
1: Over een andere Leonardo DiCaprio film met een twist einde?
2: Ja, dat mag altijd. Jij mag alles.
1: Ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat in Inception dat het einde een droom is.
2: Jawel, hè?
1: Ja.
2: Ja,
1: ik hoop het eigenlijk.
2: Ja, eens. Ja.
1: Gaan we nooit weten. Volgens mij heeft Nolan wel gezegd dat het reality is.
2: Ja.
1: Omdat de top die beweegt niet.
2: Nee, precies.
1: Maar dat de top wel beweegt. Net een
2: ja, je ziet, hem nog net een helemaal het laatste halve seconde of zo. Zie je hem nog net een klein beetje zo beginnen te twisten.
1: Ja. Dus het zal vast wel gewoon realiteit zijn.
2: Ja.
1: Maar ik hoop eigenlijk dat het gewoon nog steeds een droom is.
2: Ja,
1: en dat hij vast zit in limbo.
2: Ja.
1: Dat ze wel... Hoe de fuck heet die kerel nou? Dat de missie wel volbracht is, maar dat de cop gewoon pers en dood is.
2: Ja, ja, ja, precies.
1: Zou voor iedereen denk ik het beste zijn.
2: Trouwens ook oprecht, ondanks alle memes, is Inception ook gewoon echt een goede film.
1: Ja, sorry, we gaan al verder. Ai, ai, ai, ai, ai. Dit...
2: Het wordt tijd voor RPM After Dark, Huub.
1: Ja,
2: dat is toch maar een keer gaan doen.
1: Ja, klopt.
2: Gaan we gewoon alleen maar over films lullen.
1: Oh, heerlijk, man. Ja, toch? Gezellig. Dit is Dancing with the Dead van Powerwolf.

0: lights on from yours truly.
1: Davor out of a zebra head, met up in smoke, Davor sorority noise, met art school wannabe, and Davor power wolf, met dancing with the dead.
0: Zal ik even een autootje erin in douwen?
1: Doe dat eens even, jongen. Helemaal zin in. Helemaal lekker.
0: Maar het is alweer bijna tijd.
1: Ja.
0: Oh, en we hebben ook zoveel muziek gehoord. En we hebben zulke interessante gesprekken gehad. En het is allemaal super gezellig geweest vanavond. Vind jij ook niet, Jeroen?
1: Ja.
0: Het is altijd zo gezellig bij RPM. Altijd.
1: Altijd zo nice in RPM.
0: Fucking gezellig hier.
1: Wow, wow, wow.
0: Ja, ik weet ook niet wat ik heb.
1: Hele, hele rare wending.
0: Ja, ja, fuck it. Het,
1: Ik vond het een leuke show.
0: Ik ook.
1: Leuke muziek, leuke discussies, leuke gesprekken.
0: Ik vind dat wij altijd heel goed kunnen discussiëren.
1: Ja.
0: Ja. Daar zijn wij heel goed in.
1: Ja,
0: eens. Wij denken over heel veel dingen hetzelfde, maar over een bepaalde gros dingen ook absoluut niet. En dat geeft wel leuke discussies altijd.
1: Ja. Ja, vind ik ook. Ja. Maar ik vind ook dat wij allebei wel in staat zijn om gewoon een volwassen discussie te voeren zonder te zeggen van nee, maar dit vind ik, dus dit is het. En dat helpt wel om een discussie een beetje interessant te houden.
0: Ja, toch?
1: Altijd wel leuk.
0: Ja, vind ik ook.
1: Dat gezegd hebbende,
0: ja.
1: Dat was het maar weer voor vandaag.
0: Ja.
1: Allemaal hartstikke bedankt dat jullie er vandaag bij waren. Ik hoop dat jullie er net zo van hebben kunnen genieten als dat wij dat hebben gedaan. Ik vond het in ieder geval heel leuk. En ik hoop dat jullie er volgende week allemaal weer bij zijn. Want dan zijn wij er weer voor jullie.
0: Ja.
1: Tot dan, Huub. Wat jij?
0: Nou, dat let een beetje op elkaar, let een beetje op mezelf. Fijne verhalen nog. Drink de rennen vol. Ik denk niet dat ik ga vandaag. Dus ik ben moe. En ik ben oud. En ik ben saai.
1: Same.
0: Tot volgende week. Mwah.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotia, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: Rock Tracks.
4: RTV 4. Leo Groen van Vengeance. 3 uurtjes gitaren, we zijn begonnen. Rock Tracks.

temperaturen van de laatste tijd kan deze zeker niet uitblijven. De zomerplaat van YNT. Summertime Girls, fijn dat je er weer bent. Dit is Rock Tracks. Tot de klok van 11 uur hier vanavond bij RTV 4. En later in de week zijn we op KL 85 te beluisteren. En wat hebben we zoal deze week? Natuurlijk een nieuwe cd van de week. En dat is het album 2 van Iconic. En daarvan gaan we twee nummers draaien in het tweede uur. In de derde uur hoor je de nieuwste voorbij komen. Van onder andere Madball. Die was vorige week nog cd van de week trouwens. De nieuwe Camelot en Glory of Kings. Ook wat oudjes zoals van Gorefest en Halloween. Het tweede uur onder meer de nieuwste van Chakra, Cosmic Revival. De nieuwe van Nova Ride komt voorbij. En ook nog een soort van nieuwe live track van Doro. Van een album wat heel lang niet verkrijgbaar is geweest. Er komt een live album dan aan van Doro. Een album met opnames uit de 90's. Maar daar hebben we vanavond ook alvast muziek van. En ook nog wat oudjes van M.O.D. en Clutch. Het eerste uur onder meer de nieuwste singles van Airborne, Dame Blanche, Tony Iommi. Samen met John Landy brengt hij een nieuwe cd uit. En vanavond hebben we de nieuwe single van Tony Iommi van Black Sabbath natuurlijk ooit. Ook de nieuwste van The Damned Truth en Roundabouts komen voorbij. En wat oudjes van onder andere Within Temptation, Blink-182 en Aerosmith. Die komt er ook gelijk aan.

Eddie Vivier en KL85. Is dit Rock Tracks met een oudje van Aerosmith. Je hoort hem met Taste of India. Ik heb nog een oud collega van mij, Albert. Die vond het altijd een bijzonder mooi nummer. Dus Albert, daar komt hij weer. Aerosmith.

duurt niet lang meer en dan komt hij uit. Nieuwe CD van Airborne. De release datum is 4 september aanstaande. En dit is de nieuwste single die je net hoorde. Here She Comes. Het nummer is geschreven samen met Brian Adams en topproducer Robert John, oftewel Matt Lang, die ook wel productiewerk heeft gedaan voor AC/DC natuurlijk. Ook producer Brian House, engineer Mike Fraser en Ted Jensen, de wel bekende mastering legende, hebben meegewerkt aan de opname van Airborne. De tekst die je net hoorde is geïnspireerd door een tropische storm die tijdens de opnames in Australië over de studio trok en bijna bassist Justin Street verpletterde toen een boom naast zijn bus neerkwam. Dus het ging allemaal net goed. Een lekker refreintje. Doet het vast weer goed in de grote stadions met de tournees. En de klassieke sound van Airborne. Dat hoorde je allemaal terug in het nummer Here She Comes. Wel, dat was even lekker. Wat ook lekker is natuurlijk altijd muziek van Cheap Trick. Of niet? Oh yeah. Inderdaad, Cheap Trick. Dat zijn ze met een oudje. You Want It.

De Rock Show, en daar luister je naar. Dit is Rock Tracks van 8 tot 11 hier bij RTV 4. En van 6 tot 8 zit er trouwens ook een Rock Show, dat is RPM. Wel, even een nieuwtje tussendoor over een band die ook wel tot de rock bands hoort, en dat is Trapeze. In oktober komt namelijk van Trapeze een geremasterde heruitgave uit van titelloze debuutalbum uit 1970. En dat gaat gebeuren op 180 grams blauw vinyl. Wereldwijd zijn er slechts 500 exemplaren te verkrijgen. Zoveel wordt er gepest. En het album is destijds geproduceerd door John Lodge van The Moody Blues. Dat laat de vroege psychedelische en progressieve rockkant van de band horen, voordat Trapeze zich ontwikkelde tot een invloedrijke hardrockformatie. Na het debuut gingen twee bandleden weg en vormden Glenn Hughes, Mel Galley en Dave Holland het klassieke trio, waarna ze later succes boekten bij respectievelijk Deep Purple, Whitesnake en Judas Priest. Deze speciale uitgave is de eerste vinylpersing van het album sinds de originele release in 1970 en bevatte ook een nieuw ontworpen binnenhoes. Dus leuk nieuws voor de fans van Trapeze. Ik zal binnenkort eens even opzoeken, want dan moeten we natuurlijk ook even wat muziek voor gaan draaien binnenkort. Wel, ik heb in ieder geval wat voor je van Nederlandse bodem. De komende drie bands zelfs zijn van Nederlandse bodem. Zometeen lokaal talent Dan Blanche met de nieuwste single. Dit is 7 Miles to Pittsburgh. Jawel, met hun nieuwste single. Het nummer heet Halfway There.

0: Volgende week zaterdagavond zijn ze weer te gast in de studio van Rock Tracks. Siem en Ryan van Dan Blanche hebben het even over de nieuwe single en ook een project waar ze mee bezig zijn. Dus volgende week in Rock Tracks. Dit was de nieuwe single Psycho Love van Dan Blanche. Gaan we naar een andere band die al wat langer mee draait. En dat is natuurlijk...
1: Hallo, ik ben Chiron van Rintentation. Je hoort onze muziek ook in Rock Tracks.
0: Dan zijn ze met Dark Wings.

0: Prachtige ballad van Coverdale Page, Jimmy Page en David Coverdale. En dat was hun nummer Whisper a Prayer for the Dying van het album Coverdale Page. En ja, David Coverdale kennen we natuurlijk nog uit Whitesnake. En Artje van den Berg heeft met zijn band Vandenberg een tournee gepland. Had hij gepland met My Whitesnake Years. Daarmee zou hij ook bij Kaluna optreden. En dat optreden ging niet door vanwege gezondheidsproblemen. Maar nu heeft hij ook zijn Amerikaanse My Whitesnake Tour door de Verenigde Staten in augustus moeten annuleren vanwege een ernstige bacteriële infectie en het opdringend advies van zijn artsen. De gitarist laat vanuit het ziekenhuis weten dat zijn herstel de goede kant op gaat, maar dat hij meer tijd nodig heeft voordat hij weer kan optreden. Zijn management werkt inmiddels wel aan nieuwe tourdata voor de reeks concerten die een eerbetoon zouden zijn aan de muziek van onder meer Whitesnake, Thin Lizzy en UFO. Vandenberg, die wereldwijd bekend werd met Whitesnake en natuurlijk klassieken zoals Here I Go Again, hoopt zijn fans binnenkort alsnog op het podium terug te zien.
1: Hi, I'm Doro Pesh and you're listening to Rock Tracks with the Concertagenda. Rock on, see you soon.
0: Voordat we zometeen naar Tony Iommi gaan met zijn nieuwe single samen met Björn Lande. En we natuurlijk nog wat concertinformatie. Ik heb niet zoveel concertinformatie. Als je nog tips hebt, dan mail het gerust even door. Of kijk even op rocktracks.nl. Contactformulier. 11 augustus speelt de Munich Giveaways bij Café Kaluna te Ommen. 29 augustus. En dan is in het Openluchttheater te Ommen de Prodigal Sons reunie. Een aantal nummers gaan ze live spelen met Jan Douwe Kroeske erbij als presentator van de avond. 28 tot 30 augustus. Metallica bij Café Kaluna met onder andere Present Danger. 27 september is weer de Amerikaanse dag bij Kaluna met optredens van de Black Hills Bandits, Delirium of Five, Jurassic Park en Three Strings Down. 17 oktober, Anvil met Killer, de Belgische hardrockformatie die bezig is met de afscheidstour bij Kaluna. De 17 oktober en 24 oktober hebben we bij de Little Church de Almelo een optreden staan van Never Obey Again. Dat is een band uit Italië, een hardrockformatie uit Italië. Well, daar laten we het eventjes bij wat betreft de concertagenda. Zoals beloofd vanavond de muziek van Tony Iommi. Hij heeft een nummer uitgebracht getiteld World Alone. Een krachtige rocktrack die voortdendert op een spervuur van vliegende gitaar heeft zijn solo's. Dat allemaal ondersteund door een stuwende ritmes.

0: Fixin', de dames, daar waren ze met Crying, mooie rock ballads. En dat na de nieuwste Tony Iommi. Dan gaan we uit met Don't Slow Down, de Roundabouts en hier. Tot zometeen in een tweede uurtje Rock Tracks.
1: Wij zijn Robin
2: en Peter van Roundabouts. Je luistert naar de show waar je ook onze muziek hoort. Dit is Rock.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Bouwcenter Schippers is dé specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, er blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.
4: Rocks

0: Surfing USA, ook aan het begin van de tweede uurtje Rock Tracks. Een mooie classic van MOD ditmaal. En dat was natuurlijk ook origineel van de Beach Boys. Een mooi zomers nummer. En dat met deze temperatuur is het altijd lekker om dan nog even op die radio nog wat zomers te horen. En er komt nog veel meer moois voorbij trouwens. De CD van de week straks van Iconic, de nieuwe Chakra onder andere. Nog wat nieuwtjes uit de rock en metal scene. Ik kan nog melden dat Greta Van Fleet binnenkort met de nieuwe CD komt. 9 oktober is de release datum voor het nieuwe album Palace for the People. En dat is gebaseerd op Alexander Palace. En dat werd ooit gebouwd als The Palace of the People. Wat de band nu nadenkt over de betekenis van een plek waar muziek mensen samenbrengt. Dus ja, een beetje achtergrondverhaal. Maar het duurt nog even voordat je uitkomt. Dus wellicht dat we destijds daar wat van kunnen draaien. We hadden onlangs als CD van de week de nieuwste van The Devil Wears Nada. En van hem hebben we vanavond de nummer Bread with a Baseball Bat. Daar gaan we mee verder voordat we naar de CD van de week gaan van Iconic.
1: Vette riffs, pakkende melodieën, ga ook helemaal los. Iedere zaterdagavond met Rock Tracks.

Koninck is weer terug met het tweede album, getiteld Two. En die is gisteren verschenen bij Frontiers Music. Een superband met onder andere Michael Sweet, Joe Hoekstra, Marco Mendoza, Tommy Eldridge en zanger Nathan James. Leeft een zwaarder en krachtiger hardrock album dan het debuutalbum was. Het album combineert indrukwekkende gitaarsolo's, massieve riffs en een dreunende ritmesectie met de krachtige en soulvolle stem van Nathan James. Dus je hoorde ze zojuist met het nummer All I Want. En dat komt straks nog een keer voorbij de band Iconic. En dan met een andere track natuurlijk van het album 2. We gaan door met muziek van de band La Loupe. Deze band brengt op bracht gisteren ook een nieuw cd uit bij Frontiers Music. En dat is het album Mythmaker's Demise. En dat nieuwe album dat is met de originele zanger Martin Lamar, die weer terug is gekeerd. En ook drummer Simon Phillips is terug bij de band. Gitarist Joop Wolters die werkt opnieuw samen met bandleider Vivian Laloux. En dat is allemaal weer een organisch en eerlijk klinkende plaat geworden. James Johnson doet de toetsen. En dan hebben we volgens mij die hele band wel zo'n beetje gehad. Dus tijd om ze te gaan draaien. Je hoort ze Laloux met Learning to Fly. En zometeen ook nieuwe muziek van de formatie Sacra.

0: Clutch, het waren ze met de klassieke nummer Sucker for the Witch. En daarna muziek van Shakran, dat was weer een nieuwe release. De nieuwe cd, die komt eraan. Dat is het album Just Live Loud. Die komt op 4 september uit. En het nieuwe single die je net voor Clutch hoorde, dat was het nummer Wasteland Warriors. Dus als voorproefje op de nieuwe cd die eraan zit te komen. Dus ja, lekker was dat weer. De muziek van Shakra, daarna Lalou, de eerste in het rijtje van 3. Zoals beloofd vanavond muziek van Doro. In juli is het legendarische live album Doro Live opnieuw uitgebracht, namelijk een cultklassieker uit 1993 die heel lang niet verkrijgbaar was. De opname is gemaakt tijdens de Angels Never Die Tour. Dat toont de krachtige podiumuitstraling van de Metal Queen met klassiekers van Warlock en ook haar vroegere solowerk. De nieuwe editie is verschenen als een geremasterde CD-DVD Digipack en ook als CD gewoon. En er is een gelimiteerde picture vinyl uitgave gemaakt met de liner notes van Doro zelf. Dus Doro, altijd een waar icoon en om haar bezig te zien op het podium is toch een waar genot. Dus zoveel passie als zij uitstraalt voor de muziek. En wil je dat ook even live zien? Wel, morgen is ze op tv namelijk. In het programma Fancy Garden, morgen tussen 12 en 2 op ZDF, is Doro nog even te bewonderen. Dus ja, waarschijnlijk een ander nummer. Maar ik heb in ieder geval de Metal Tango voor je. Een klassieker van Doro live.
1: I'm personally listening to Rock Tracks with now one of my classic songs. I hope you enjoy it. I wish everybody the best. So keep on rocking and stay metal.

0: Geen ruimte voor fouten. Nee, no room for mistakes is de titel van Cosmic Revival. Een nieuwe track die je net hoorde. Het komt uit Finland, deze band. En het nummer No Room for Mistakes draait om de muzikale interactie, samenspel en chemie tussen de bandleden. De track combineert een strakke instrumentatie, dynamische opbouw en ook een meeslepende groove. En dat terwijl de band zijn kenmerkende sfeer van verhalende en gelaagde art rock behoudt. Cosmic Revival creëert muziek vol atmosfeer en fantasie, waarin literaire invloeden en emotionele thema's samenkomen tot een wereld die de luisteraar zelf mag ontdekken. Dus ja, Cosmic Revival was dat. Dan naar muziek van Doro, Metal Tango, van het legendarische live album Doro Live, die opnieuw uit is. Wel, ik zou zeggen, hang snel op. We gaan naar deze dame. Hoe heet je ook alweer?
1: Hey, this is Nova from Nova Riot. And keep listening to Rock Tracks on your local radio station for the best new releases and hottest classics.

Iconic, dat waren ze voor de tweede maal. Written in the Stars. En het was ook geschreven in de sterren dat Nova en Rye daarvoor te horen was met Haunting Me. We gaan door met een oudje van Godsmack. Je hoort ze al met 1000 Horsepower.

Unzucht, muziek van deze band. Het is een track van de nieuwe studio CD Neon Dom. En dat is een nieuw hoofdstuk voor de band met de nieuwe stem van frontman Tim. Wat samenkomt in een intense mix van duisternis en hoop. Het album combineert brute energie met ook diepe emotie. Neemt de luisteraar mee op een muzikale reis vol pijn, woede en innerlijke kracht. En de CD staat volgens de band voor een wedergeboorte. Je hoorde ze met 1000 Sherben. En daarna de 1000 Horsepowers van Godsmack. Dus bij elkaar geteld 2000. En ik weet niet of die in de top 2000 komt. Maar in ieder geval de nieuwe single van Caroline Breitner. Die heb ik nou voor je. En dat is een band die een beetje geïnspireerd is op het geluid van Evanescence. Op 25 september komt het album Roots uit van Caroline Breitner. En het nummer Dead heb ik voor je. Dat is een nieuwe single. Tot zo in de derde uurtje Rock Tracks. Met onder meer de Butcher Sisters, nieuwe Camelot, Glory of Kings en Madball.

0: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.

0: Halloween met een mooie classic uit 1987. Dat waren ze met Warrior. Derde uurtje Rock Tracks hier bij RTV 4 vanavond en later in de week op KL 85. Het is Rock Tracks met veel nieuw materiaal en ook natuurlijk de mooie classics die voorbij komen. En nog wat nieuwtjes uit de rock en metal scene. Weinig nieuws in de laatste uur trouwens. Is vooral veel tijd voor lekkere muziek. Ik heb nog wel een berichtje over Kennemaas. Kennemaas is namelijk aan het werk aan een nieuwe studio cd. En dat was de opvolger van Sweet Evil Sun uit 2022. En zanger Johan Lenkvist heeft ondertussen de demo's ingezongen voor ongeveer de helft van de nummers. Bassist en bandleider Lief Edling schrijft opnieuw vrijwel alle muziek en teksten. De band werkt samen aan de zanglijnen en arrangementen. Als alles volgens planning verloopt, verzendt het nieuwe Kennemaas album waarschijnlijk volgend jaar. Dus in de release datum is echter nog niet bekend. Ze brachten vorig jaar trouwens nog wel een EP'tje uit, Black Star. En de band stond nog op het podium met oudzanger Messiah Markelin tijdens een eenmalige reunieoptreden in Griekenland. Wel. We gaan door met een track die we vorige week ook even draaiden. Een nummer wat wel past bij het dorstige weer. Una Cerveza, The Butcher Sisters heb ik voor je.
1: Meer dan metal. Dit is Rock Tracks.

The new release by Nuclear Blast Records, the nieuwste Chemist, hoorde je, band uit de USA met zojuist de nummer Gilded Chambers. En dat na nieuwe muziek van de Butcher Sisters, dat was het aanstekelijke nummer Una Cerveza. Camelot komt ook weer terug met de nieuwe CD, dat wordt het album Dark Asylum. De release datum is 28 augustus aanstaande en vanavond heb ik een nieuwe single voor je van deze band. De krachtige zang van Tommy Karevich. Ik weet niet precies hoe het, of je het zo goed uitspreekt, maar in ieder geval Thomas Youngblood speelt weer de krachtige gitaren. En het nieuwe album speelt zich af in de fictieve Victoriaanse wereld van Ravenhill Asylum. En daarin staan thema's zoals identiteit, waanzin, geloof en transformatie centraal. Dus beloof weer een spannende nieuwe CD te worden van Camelot. En je gaat ze nou horen in Rock Tracks, dus met de nummer Godlike Alchemy, de nieuwste Camelot.

nieuwste Rattlesnakes. Daar draaien ze met Shadows in the Night. En dat naar nieuwe muziek van Camelot. Glory of Kings hebben een nieuwe steeg gemaakt. Het album Roots of the Past. Die komt op 4 september aanstaande uit. No Dust Records heeft de exclusieve Europese licentie verworven voor de uitgave van het debuutalbum van Glory of Kings. En die komt dan op cd en als gelimiteerde vinylversie met een andere albumhoes dan de Amerikaanse editie. Glory of Kings is een nieuw project van Jonathan Johnson, voormalig lid van Sacred Warrior. En enkele nummers waren ook oorspronkelijk voor Sacred Warrior geschreven. Oud bandlid van Sacred Warrior, Steve Watkins, doet ook mee. En voormalige zanger Eric Schillen levert ook nog een belangrijke bijdrage aan het album. Je hoort ze hier vanavond in Rock Tracks voor het eerst van het album Roots of the Past. Dit is Glory of Kings met Gods and Men.

Vorige week nog CD van de week. Madball, die hoorden ze met Teffert. We gaan door met Mission in Black. Staat op een verzamelaar van het platenlabel El Puerto Records. Dit zijn ze met de nummer Rise. Zometeen terug in de tijd met Corfin.

Omerta van de band Alt. En dat is een nieuwe release van deze band. Het album Ataraxia, zo heet de nieuwe cd die net uit is bij Century Media Records. Bij hetzelfde label zit ook Future Palace. En vanavond hoor je van hun het nummer Ebb and Flow van hun nieuwste.

Grave. Dat waren ze met Mars Grave Mars, voorafgegaan door Intro. En dat naar muziek van Future Palace. En Grave was vorige week trouwens nog op het Stonehenge Festival. We gaan straks uit met Dimmu Borgir, een track van hun nieuwste cd. En dan met die Accelerated. Maar eerst nog een live track van Dark Funeral. We are the Apocalypse. Ik wens je een fijne voortzetting van dit weekend. We zijn weer donderdag op Keel 85 van 8 tot 11. En volgende week zaterdag weer bij RTV 4 Rock Tracks. Tot dan. We'll be right back.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG ten Kate in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via je FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: FTP. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint. Begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.